0: Zuid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. De oefeningen beginnen volgens plan vandaag en duren 10 dagen. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen gewoon doorgaan zoals gepland. Twee Duitse dorpjes op de grens met België worden geëvacueerd vanwege de brand in natuurgebied Hoge Venen. Het gaat om zo'n 17 huizen met in totaal niet meer dan 30 bewoners. De dorpen horen bij de toeristenplaats Monschau. Eerder werden ook al 2 Belgische plaatsen ontruimd. Sinds vrijdag woedt er een brand in het Belgische natuurgebied. Inmiddels is een gebied van zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. De Amerikaanse honkballegende Tommy John is overleden. Hij was een grote speler uit de Major League, maar werd ook bekend om een baanbrekende elleboogoperatie. Die operatie genas een veel voorkomende blessure bij honkballers en werd naar hem vernoemd. Tommy John is 83 jaar geworden. De Nederlandse estafetteloopsters zijn voor de 3e keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek. Mirte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broederspol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. De mannen pakten het brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Aggard en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. En het weer op de meeste plaatsen nu nog droog, maar de komende uren trekken er vanuit het westen buien over het land. Morgen af en toe een bui, later klaart het op. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Volgens de Congolese Gezondheidsautoriteit heeft het ebola-virus daar tot nu toe meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. De oefeningen beginnen volgens het plan vandaag en duren 10 dagen. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen gewoon doorgaan als gepland. Zo'n 17 huizen in Duitsland zijn geëvacueerd vanwege de brand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen. De dorpen horen bij toeristenplaats Monschau. Sinds vrijdag woedt er brand in het Belgische natuurgebied. Daardoor werden eerder ook al 2 Belgische plaatsen ontruimd. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Onder meer de wind maakt het bestrijden van het vuur lastig. Er is hulp ingeroepen uit binnen- en buitenland. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. Op het strand van Ceuta zijn gisteren honderden migranten samengekomen om te demonstreren voor asiel. Zij waren bij de tienduizenden migranten die 2 weken geleden de Spaanse exclave bestormden. De meeste vertrokken al snel weer, maar een paar duizend migranten bleven achter. Zij moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. En het weer. Vanuit het westen trekken er de komende uren buien over het land. Morgenochtend ook af en toe een bui. Later klaart het op. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Volgens de Congolese Gezondheidsautoriteit heeft het ebola-virus daar al meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. In Zaandam heeft een explosie een appartement verwoest en brand veroorzaakt. De brand werd snel geblust. Volgens de veiligheidsregio werd de hele achtergevel van het appartement door de explosie eruit gedrukt. Vanwege de vele glasscherven en het puin is een straat afgezet. Op het moment van de explosie was niemand in het appartement aanwezig. Bewoners van omliggende appartementen moesten uit voorzorg hun woning uit. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. De oefeningen beginnen volgens plan vandaag en duren 10 dagen. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen gewoon doorgaan zoals gepland. En de Nederlandse estafetteloopsters zijn voor de 3e keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek. Meertje van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. De mannen pakten het brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Aggert en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. En het weer: vanuit het westen trekken er de komende uren buien over het land. Morgen ook af en toe een bui en later klaart het op. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten? Kijk op primareclame.nl.
1: Goedemorgen. Iedere werkdag vanaf 7 uur sta je op met de Oogochtendshow. Voor het laatste nieuws.
2: 25-jarige Romano Hummel uit Hoogkerk heeft zich geplaatst.
1: Blijft het droog? Johan Kampij houdt dat voor je in de gaten.
3: De temperatuur die loopt op naar 28 of 29.
1: Wij worden wakker met jou onder de douche.
4: Doorbijten tot 2 september. Maar het is duidelijk dat er tot die tijd wel degelijk veel werk is.
1: Bij het ontbijt. En blijven ook onderweg bij je. Dus iedere dag om 7 uur is de Oogochtendshow er voor jou.
5: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
6: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen, die vandaag beginnen, doorgaan zoals gepland. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Volgens de Congolese Gezondheidsautoriteit heeft het ebola-virus daar tot nu toe meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden op 36-jarige leeftijd. Panettiere was onder meer bekend van de rollen in series Heroes in Nashville en de filmreeks Scream. Ze begon al op jonge leeftijd met acteren en was openhartig over haar worstelingen met de overgang van kindster naar volwassenheid. In mei bracht ze daar nog een boek over uit. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. De Nederlandse estafetteloopsters zijn voor de derde keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. De mannen pakten brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Aggard en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. Het weer, vanuit het westen trekken er de komende uren buien over het land. Morgenochtend ook af en toe een bui, later klaart het op. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
7: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
5: De agrarische websites van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis. Oog Radio.

ogen dicht. Kan je voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Door de grote brand in de Ardennen is al 3000 hectare aan natuur in de as gelegd. Het regent nu in het gebied, maar het water dringt maar moeilijk door in de veenlaag waar de brand zit. Daardoor koelt de grond onvoldoende af om te blussen, zegt verslaggever Onno Beukers.
3: Die paar druppels die op dit moment vallen, misschien wel goed zijn voor die brand om te voorkomen dat die verder uitbreidt. Maar om echt zo'n brand te blussen zal het echt harder moeten regenen dan dit.
2: Het is nog altijd niet bekend hoe de brand in de Ardennen is ontstaan. De Amerikaanse president Trump schroeft de militaire oefeningen met Zuid-Korea terug. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij verwijst daarbij naar zijn zeer goede relatie, zegt hij, met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. De oefeningen met Zuid-Korea beginnen vandaag en duren 10 dagen. In Zaandam is een explosie geweest in een appartement. Daardoor brak brand uit, maar die werd snel geblust. Door de explosie werd de volledige achtergevel van de woning eruit gedrukt. Er was niemand in het appartement aanwezig. De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden op 36-jarige leeftijd. Panettiere was bekend van rollen in de serie Heroes en Nashville en de filmreeks Scream. Ze begon al op jonge leeftijd met acteren en was openhartig over haar worsteling met de overgang van kindster naar volwassenheid. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. De Nederlandse estafettenloopsters zijn kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek in Birmingham. Het viertal rekende af met de belangrijkste concurrent Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwam.
4: Heeft Femke Broeders-Bol nog wat? Femke Broeders-Bol! Het verschil met Groot-Brittannië is klein. Maar Nederland wordt hier Europees kampioen voor de derde achtereenvolgende keer in 2022, 2024 en ook hier in Birmingham.
2: En de estafette mannen die pakten het brons. Het weer: vanuit het westen trekken er vanochtend buien over het land. De middag verloopt grotendeels droog en het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Zoek jij een leuke baan? Met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig? En hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
6: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
7: 3:08, dit is de Oog Ochtendshow. Mijn naam is Rick en naast mij staat niemand minder dan onze vrolijke vriend Hans. En wat zijn de onderwerpen van het nieuws?
8: Goedemorgen Rick. Forumbibliotheken vanaf deze week ook op zaterdag open. Het eerste Hoogkerker kampioenschap bommetjes springen slaat in als een bom. En de zonsverduistering maakt vogels in Groningen stil.
7: Nou, wij zijn dat in ieder geval niet. Nou, we gaan wel eens even kijken op Groningen Snelwegen over hoe het daar gesteld staat met de verkeersdrukte. Het is natuurlijk weer, de vakantie is weer voorbij. Is iedereen alweer op pad? Nou, dat valt er eens mee. Nee hoor, je kunt lekker op tijd aankomen op je bestemming als je op weg gaat. En ook in het OV lijkt alles weer goed te lopen. Check wel even de reisapp, want de tijden zijn natuurlijk weer veranderd nu we de zomerperiode uit zijn gegaan. Dus check de reisapp voor de actuele tijden. Leuk dat je klaar zit voor een nieuwe editie van de Oog Ochtendshow. Wij hebben er ook weer zin in. Ik ben ook weer terug van vakantie. Dus laten we maar direct goed van start gaan. We gaan het zo over hebben, Hans.
8: We gaan het hebben natuurlijk nog steeds over oud-burgemeester Jacques Wallage, die afgelopen woensdag op 79-jarige leeftijd is overleden. En Oog heeft met een aantal mensen gesproken.
7: Dat hoor je zo meteen nadat we geluisterd hebben naar Max en Andy Grammer met The Thing I Love. Goedemorgen, Groningen.
1: De Oog Ochtendshow.

0: is 7:07 en dan ook nog 7 seconden.
1: Het nieuws uit Groningen.
0: Is aan de beurt, want oud-burgemeester Jacques Wallagen is woensdag op 79-jarige leeftijd overleden.
2: Ja, Wallagen is in 1946 geboren in Apeldoorn. Hij was van 1998 tot 2009 burgemeester van Groningen. Wallagen stond bekend als een bevlogen en zeer toegankelijk burgemeester met een groot hart voor de stad en haar inwoners. Ook na zijn burgemeesterschap is Wallagen altijd actief betrokken gebleven bij de stad, de inwoners en de politiek. Hij werd landelijk en regionaal gewaardeerd om zijn grote bestuurlijke kracht. We spraken met de huidige burgemeester, een oud-raadslid en een wethouder die allemaal hun ervaringen hebben gehad met Jacques Wallagen. Je hoort eerst burgemeester Roelien Kamminga.
3: Ja, ik werd natuurlijk geïnformeerd door de familie. En dat is natuurlijk gewoon triest nieuws, wat natuurlijk er gewoon wel inslaat. Want ik ben ongetwijfeld niet de enige, sterker nog, dat weet ik zeker, op wie Jacques Wallagen natuurlijk een blijvende indruk heeft gemaakt. Nou, wat hij wel gewoon zei, en ik denk dat hij zelf ook zo was, gewoon blijf gewoon dicht bij jezelf, maar ben er ook vooral ook echt voor voor de inwoners. Want je bent bestuurlijk verantwoordelijk, maar eigenlijk een van je belangrijkste prioriteiten is toch die inwoners en die gemeente. Hoe ik het altijd ervaren heb, maar ik hoor het ook bij iedereen terug, dat hij gewoon ook gewoon heel innemend was, toegankelijk, met heel veel liefde voor Groningen. Dat zag je in alles. Alleen al het feit dat hij de stap ook weer gemaakt heeft, natuurlijk vanuit Den Haag terug naar Groningen. Ik denk dat al heel veel zegt, want dat werd toen slecht begrepen. Want iedereen dacht, ja, als je in de Haagse politiek en zeker als fractievoorzitter aan de slag kan, dan is dat bijna het hoogst haalbare. Waar hij natuurlijk gewoon zei van nee, ik wil gewoon terug naar Groningen. Voor mij is het mooiste ambt het burgemeesterschap. En ik denk dat hij dat ook in alles heeft uitgestraald altijd.
2: Je hoorde burgemeester Roelien Kamminga. Ook oud-raadslid Rosita van Gelswijk heeft goede herinneringen aan Wallagen. Je hoort Rosita van Gelswijk.
4: Ik kreeg in een groepsapp van oud-raadsleden en oud-wethouders een bericht. En ik schrok er wel van. Het was voor mij erg onverwacht. Ik vond hem wel een soort vaderfiguur. Ik was 27 toen ik fractievoorzitter werd. Nou, dan ben je toch wel een broekie. En hij nam me ook wel mee. En steunde me, gaf me ideeën hoe ik zaken kon agenderen of bij het college onder de aandacht kon brengen. En dat is een hele, hele fijne man. Nou, ik lees nu veel mensen zeggen, nou, het verkeerscirculatieplan hebben we aan Jacques te danken. Maar daar ben ik ook nog te jong voor toen dat ingevoerd werd. Ik denk vooral dat Jacques, toen hij zich later ontwikkelde, realiseerde dat je bewoners van deze stad, inwoners van deze stad, moet betrekken bij de plannen die je maakt. En dat dat niet alleen een kwestie is van luisteren, maar ook iets met de inbreng van bewoners doen. En daar heb ik altijd hem op mijn pad gevonden, want ik was daar ook wel heel erg van.
2: Nou, je hoorde Rosita van Gelswijk. Huidig wethouder Rick van Nieuwenhuis heeft Wallagen nog gevraagd om hem in zijn rol als wethouder bij te staan als mentor. Je hoort Rick van Nieuwenhuis.
5: Ja, ik werd gebeld ook door Roelien Kamminga, onze burgemeester. En dat was echt een slecht nieuwsgesprek. Rick, ik moet je iets verdrietigs vertellen en Jacques is overleden. Ja, daar schrik je van. Daar schrok ik heel erg van. Ja.
6: Wallagen was volgens hen meer dan alleen een burgemeester. Hij was een mentor waarbij ze altijd terecht konden.
5: Jacques was voor mij in mijn rol als wethouder echt een mentor. Daar had ik hem ook voor gevraagd toen ik wethouder werd. Want je bent nieuw en als wethouder nieuw in die rol. En Jacques is natuurlijk iemand van statuur. Veel ervaring in de landelijke politiek hier als oud-burgemeester in Groningen. Dus ik belde hem met de vraag of hij met mij zou willen sparren. En dat deed hij graag. Hij was daar in eerste instantie ook voorzichtig in. Hij zei van, Rick, het moet ook werken voor jou. Dus laten we eerst één gesprek doen en dan kijken we daarna verder. Heb je er iets aan? Nou, dat was natuurlijk zo.
6: Volgens de politici moet Wallagen vooral herinnerd worden als iemand die er voor de burgers was.
5: Nou, wat mij heel erg bijstaat van Jacques Wallagen is dat natuurlijk een echte intellectueel was. Echt iemand die heel veel boeken las, veel verschillende kranten las, ook iedere dag scherpe analyses. En tegelijkertijd ook iemand die met iedereen in gesprek kon zijn. Altijd en ook voor iedereen even oog en aandacht had, die soms als iemand belde over een boom, die anekdote staat maar nog bij, en door de ambtelijke organisatie niet goed te woord was gestaan, dat Jacques dan zelf de ambtenaar belde en er werk van maakte, dat het nog even opgevolgd werd. Ja, zo was hij ook.
2: Je hoorde van Rick van Nieuwenhuis, politiek verslaggever Echo van Oosterhout sprak ooit met Jacques Wallagen en vroeg hem hoe hij herinnerd wilde worden.
7: Hoe wilt u herinnerd worden?
8: Nou, ik zou het mooiste vinden als mensen zouden zeggen, hij heeft de stad veiliger en sterker gemaakt. Dus.
2: En zo was het laatste woord voor Jacques Wallagen in een bijdrage van Ruben Feijken. Jacques Wallagen is op 79 jarige leeftijd overleden. En af vandaag ligt er een condolenceboek in het stadhuis, waar inwoners van harte welkom zijn om schriftelijk een boodschap achter te laten.
0: Ja, denk dat ik dat misschien nog wel even doe.
2: Ja.
0: Ja, ik, persoonlijk heb ik ook wel wat met deze goede man. Want rond die tijd kwam ik precies in Groningen wonen. Ik had toen mijn echte coming-out dat ik samen ging wonen met mijn man. Toen nog vriend. En ja, dat is... En hij was altijd dan bij Oog op televisie. Toen keek ik ook al Oog. En dat is echt wel een anker dan die in je leven geweest. En ik vind het spijtig om te horen dat hij is overleden.
2: Ja.
0: Dus we wensen alle betrokkenen veel sterkte daarbij. En toevallig stond dit nummer al klaar in de playlist, maar anders had ik hem opgezocht, hoor. Dit is Simple Minds en Don't You Forget About Me.

0: Simple Minds, Don't You Forget About Me, 17 over 7.
1: Zo naar buiten kijk, zie ik dat het een beetje bevolkt is. Het is een beetje regenachtig. Het is een beetje, eigenlijk best wel een beetje zielig weer. Ook in de ochtend, de rest van de ochtend vallen er buien. En ook 's middags blijft een bui mogelijk. Al komt later de zon wel even om het hoekje kijken. Bij een zwakke wind die van westen naar het noordwesten draait, wordt het 20 graden. De dag naar dinsdag verloopt wisselend bewolkt en droog met een minimumtemperatuur rond de 13 graden. Morgen verandert er weinig, verspreid over de dag buien, maar laat de zon zich ook weer regelmatig zien. De wind is eerst zwak en later matig, draaiend van het zuiden naar het westen. De temperatuur komt dan ook uit op een graad of 20. De rest van de week vergelijkbaar weer, al leek het vanaf donderdag wel wat minder te gaan regenen. Ja, de plantjes moeten ook in water hebben, hè?
2: Fietsendepot verhuisd, meldt de Groninger Internet Courant. Het fietsendepot van de gemeente Groningen is verhuisd van de Travertijnstraat naar de Ulgersmaweg 51. Fietsen die door de gemeente zijn weggehaald kunnen daar voortaan dus worden opgehaald. Het nieuwe depot is van maandag tot en met vrijdag geopend van 12 tot 4. En het ophalen van een fiets kost €25. Scooterbrand zorgt voor flinke rookontwikkeling, dat melden diverse media. Een scooter is gistermiddag in brand gevlogen in een achtertuin aan de Grote Leliestraat in Groningen. De brand zorgde voor flinke rook- en stankoverlast. En ook een woning liep schade op doordat rook naar binnen trok. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle en heeft de woning geventileerd. De oorzaak van de brand is nog onbekend. En vogels verstopten zich tijdens de zonsverduistering, melden ze bij RTV Noord. Onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen hebben ontdekt dat mezen en duiven zich tijdens de zonsverduistering van vorige week opvallend anders gedroegen. De vogels werden minder actief en sommige dieren zochten een beschutte plek op alsof het plotseling nacht werd. De onderzoekers willen met de resultaten meer te weten komen over hoe vogels reageren op veranderingen in licht en hun omgeving.
1: Waar was jij bij de zonsverduistering?
2: Wij stonden op het dak van Wijk.
1: Ach!
2: We hadden natuurlijk de Keishow opgenomen daar. En toen kwam de eigenaar met van, nou, jullie kunnen wel even bij ons op het dak, want het forum is vol.
1: Ja.
2: Nou, dan heb je een mieters mooi plekje, Rick.
1: Ik ook wel, ja.
2: Waar was jij?
1: Ja. Ik was op Blauwensoog.
2: Ah.
1: Een heel erg mooi plekje. Dan niet bij de pier. Maar je hebt dan zo'n zo'n eilandje met een vakantiepark en een restaurant. Zuideroog. Daar waren wij. En daar waren we dan ook op een kleine pier. En dan merkten we dat ook. Je had allemaal zwaarluwen daar vliegen. Allemaal eenden daar vliegen. Die gingen landen. En die gingen een plekje opzoeken. En na afloop deden ze ook alsof het ochtend was. Dus ze vlogen allemaal weer op. Het begon allemaal weer te fluiten en te gek doen. Terwijl het dus eigenlijk dan alweer ondergaande zon was. Dus het duurde ook niet zo heel lang. Maar het was opvallend om te merken hoe de natuur daarop reageerde.
2: Wetenschapper Rick dus.
1: Zoiets.
3: Het geluid van Groningen.
4: Groningen staat op. Met de Oog Ochtendshow.

0: Het is 6:08. Het is 17 augustus 2026 en er is weer van alles te beleven in Starre Nommelaans. Zo kun je vanaf 11 uur natuurlijk weer de Martini-toren beklimmen. Want wees eens eerlijk, heb jij die Martini-toren al wel eens beklommen? Ja? Maar hoe lang is dat dan geleden? Dat de uitzicht is natuurlijk wel flink veranderd de afgelopen tijd. Met de nieuw ingedeelde Grote Markt en natuurlijk het Forum Groningen. Ja, als je dan een paar jaar niet geweest bent, echt de moeite waard voor een nieuw bezoek. De Martini-toren, de onze Ollegriezen beklim, dat ken je vanaf 11 uur.
1: Helemaal mooi. En dan over torens gesproken. De Gele Toren is een expositie in Raamgalerie De Prachtvink aan de Platinalaan. En dat is gewoon de hele dag te zien. De Gele Toren is een expositie van Marjan Zegbroek met een gouache op papier uit 1999. Het verbeeldt de omgeving van de skyline van de stad, zoals die er tussen 1984 en 2011 uitzag. De Gele Toren dus bij Raamgalerie De Prachtvink. De hele dag.
0: Ja, en bij de voormalige duivenclub aan de Witlatterstraat kun je terecht voor de Duif. En dat is een groepsexpositie in de voormalige duivenclub. Een ode aan de duivenclub die het pand na lange tijd gaat verlaten. En tegelijkertijd een feestelijke opening van een nieuwe tijdelijke galerie. Maak het mee, roekoe roekoe in de Witlatterstraat. Tot zover onze uittips. Meer vind je natuurlijk op groningen.uitloper.nu. Je kunt ook na 9 uur op de kabelkrant van OogTV kijken. En organiseer jezelf een evenement. Geef dat dan even door via ochtendshow@oogradio.nl. Dus ochtendshow@oogradio.nl.
2: Je werkdag begint goed geïnformeerd met de Oogochtendshow.

0: Ed Sheeran hoor je zingen. En het is een productie van niemand minder dan Martijn Gerritsen, die we ook al kennen als Martin Garrix natuurlijk. Het was Repeat It. Mooie muziek uit Nederland. Met de Britse samenwerking. Maar in Groningen wordt ook hele goede muziek gemaakt. En dat hoor je in de
1: Hoogradio Stadsplaat.
0: Blanks.

0: zet zijn maandelijkse release-reeks voort met alweer de zesde single van het jaar, Knockout. Met deze track verruilt Blanks romantiek voor het rauwe chemie. Ja, de track draait om die alles overheersende aantrekkingskracht die je volledig uit balans brengt. Verslavend, opwindend en onmogelijk om te reageren.
1: Oogradio.

0: brengt dus elke maand een nieuw nummer uit. Je hoort een knockout, het nummer van deze maand. Blanks uit de Harkstede. En ik ben benieuwd waar hij de komende maand mee uitkomt. Het overzicht van alle 25 stadsplaten vind je op oogradio.nl/stadsplaat.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Goedemorgen, het is iets na 7:30. Mijn naam is Hans Bettinga Golo met het nieuws uit Groningen. De forumbibliotheken in wijken en dorpen van Groningen gaan vanaf deze week ook op zaterdag open. De bibliotheken zijn er van 10 tot 3 geopend, met uitzondering van de locatie in Vinkhuizen. Met de ruimere openingstijden wil de gemeente de bibliotheek toegankelijker maken en de sociale basis in de wijken versterken. De verruiming valt samen met de start van het nieuwe schooljaar en is onderdeel van de plannen voor de Groningse bibliotheken in de komende 10 jaar. Het eerste Hoogkerker kampioenschap bommetjespringen is een groot succes geworden. In het openluchtzwembad van Hoogkerk deden ongeveer 50 deelnemers mee, van kinderen tot een 75-jarige springer. De winnaar sprong een bommetje van bijna 7 meter hoog. Volgens zwembadmanager Frans Brouwer laat de grote opkomst zien dat er in Hoogkerk veel betrokkenheid is bij het zwembad en het dorp. In de springervijver in het stadspark is blauwalg aangetroffen. Voor de officiële zwemzone geldt geen negatief zwemadvies, maar het waterschap waarschuwt wel voor gezondheidsklachten. Zwemmen kon onder meer huidirritatie en maag- en darmklachten veroorzaken. Het stadspark is niet de enige zwemlocatie in Groningen waar een waarschuwing van kracht is. Ook bij Ruskenveen, de Lettel, Berterplas en Kardingen geldt momenteel een waarschuwing voor blauwalg. Bewoners van de Korreweg maken zich zorgen over fietsers en scooters die tijdens de werkzaamheden over de stoep rijden. Volgens omwonenden levert dit gevaarlijke situaties op. Fietsers horen een omleiding te volgen, maar kiezen volgens de buurt vaak voor de kortste route over het trottoir. Bewoners vragen de gemeente daarom om meer handhaving en fysieke maatregelen om fietsers van de stoep te houden. De werkzaamheden op de Korreweg duren nog tot 30 oktober. Naar het weer. Vandaag begint de dag bewolkt en vallen er in de ochtend buien. Ook 's middags blijft een bui mogelijk. Later komt de zon tevoorschijn. Bij een zwakke wind die van het westen naar het noordwesten draait, wordt het 20 graden. En de nacht van naar dinsdag verloopt wisselend bewolkt en droog, met een minimumtemperatuur van rond de 13 graden.
0: Dankjewel, Hans. Ook Radio Verkeersupdate, mede mogelijk gemaakt door groningenbereikbaar.nl. Er zijn geen files te betreuren op de Groninger snelwegen, hoewel de vakanties weer voorbij zijn. Maar iedereen moet ook nog een beetje op gang komen, hè? Dus dat is ook belangrijk. En moet jij ook weer op gang komen, of was jij alweer aan het werk? Geef het vooral even door op WhatsApp op 050-575-815. Je kunt nou ook naar oogochtendshow.nl gaan en daar op de WhatsApp-button klikken. We zijn heel benieuwd hoe jij weer aan het opstarten bent. Heb je vakantie gehad, Hans?
2: Nee, ik ben gewoon de hele tijd hier geweest. Iemand moest het doen toen jij weg was.
0: Ja, dat is wel waar. Ja. Want ik ben wel even op vakantie geweest. Ja. Ik heb wat dagjes werk gedaan, dit en dat. Dus ik moet ook even weer opstarten.
2: Maar je hebt het goed gehad.
0: Ik heb het goed gehad, ja.
2: Daar zijn we heel blij mee. Ik heb post gehad terwijl jij weg was.
0: Oh, joh.
2: Op de radio. Een ansichtkaart van een luisteraar.
0: Oh, superleuk. Nou, ja. Dan gaan we dan zo meteen.
2: Alleen geen kaartje van jou.
0: Sorry.
2: Ja.
0: Sorry. Wel veel liefde. Dus we zijn heel benieuwd hoe jij het hebt meegemaakt, luisteraar. 050-575-815 of klik op de WhatsApp-button op oogochtendshow.nl.
1: Dit is de Oogochtendshow. Oog.
3: Ik zit constant in een tweestrijd. Diep waar mijn adem is verlamd. Ik ben de godvergeten tel kwijt.

te zeggen, ja, ik doe het. Maar dan vervolgens heb ik spijt. Kijk om me heen, de nacht die beweegt. Dans tussen donker en licht. Achtergebleven.

met weinig zicht op hoe dat aankomt bij een vijand of een vriend. Ik kijk om me heen, de nacht die beweegt, danst tussen donker en licht. Achtergebleven, daar waar geweest, ik dans mijn ogen dicht.

0: mijn ogen dicht. Ik dans mijn ogen dicht. Ik dans mijn ogen dicht.
1: Wel voorzichtig doen, hè? Mo en Raccoon hoor je met Dans mijn ogen dicht. Ja, en dan is het 8 minuten over 7:30.
2: Het nieuws uit Groningen.
1: Ja, ik begin maar weer in mijn hoofdstond half ring worden Gronings. Want het was natuurlijk donderdag lekker druk, want toen was het ook vakantie. En tijdens de zomerspelen op het zonovergoten sportveld van Thesingen was het erg gezellig.
3: Ja, kinderen van 4 tot en met 13 jaar uit Thesingen en Garmerwolde konden zich vermaken in het Timmerdorp. Maar ze mochten ook vogelverschrikkers maken en bootjes bouwen. Bovendien konden ze de afgelopen nacht kamperen. En vrijdag was het ook nog feest in het dorp. Ja, daarna is het toch helaas uit met de pret. Want deze week moeten de kinderen weer naar school. Veel kinderen zochten verkoeling op. Maar dat gold dus niet voor iedereen. We spraken met een aantal kinderen op de Summerspuln.
4: Je bent met een mooie hoed op poffertje aan het eten in een hut. Vertel.
5: Nou, ja, het is wel lekker.
4: En is het jullie hut?
5: Ja, nou niet van hem, maar hij mag wel even op bezoek komen.
4: En hebben jullie hem helemaal zelf gemaakt?
5: Ja, met een beetje hulp van ouders.
4: En voor jou, want het is niet jouw hut hoor ik, maar je mag hier wel op bezoek komen. Wat vind je ervan?
6: Ik vind het wel leuk hier.
4: Ja, vind je het ook een mooie hut?
6: Ja, zeker.
4: Jullie zitten hier helemaal weggestopt achter in een hoekje. Heb je wat te verbergen?
5: Ja, we hebben een parasol gestolen en deze stoelen.
4: En van wie heb je die gestolen?
5: Van begeleiders en van wie dit heeft geregeld.
4: Dus er zijn nu een paar mensen die dit hebben geregeld, die kunnen nu niet zitten?
5: Nee.
4: En hebben jullie ook een hut gebouwd?
5: Ja.
4: Kan je die stoelen dan niet beter in die hut neerzetten?
5: Nee, want dat is te klein.
4: En dan zien ze het ook?
5: Ja.
4: Wat voor hut hebben jullie gebouwd?
7: Deze.
8: Ja, eigenlijk een soort van boshut of zo. Hoe noemen we dit? Nou, de hut heet De Gouden Ninja's.
4: Ja. En waarom heet die zo?
8: Ja, vanochtend hadden we zo'n ding en die hadden we om ons hoofd. Dan hadden we een perfecte naam voor de hut.
4: En dat is dus de hut met de gestolen parasol?
8: Ja.
4: Als een soort ninja's?
8: Ja.
9: Aan de hutten is dus al flink geknutseld. Maar er moest gisteren ook nog wat anders gemaakt worden.
4: Wat ben je aan het maken?
10: Een boot.
4: En waarvoor ben je een boot aan het maken?
10: Voor een tocht. Met een...
4: Waar gaat de tocht heen?
10: Naar een brug.
4: Wat komt er op dat stokje?
10: Een mast. Dat is een mast en daar komt een zeil.
4: Zodat die boot uit zichzelf ook kan varen?
10: Ja, dat weet ik niet.
3: Je hoorde een aantal kinderen. Ook voor vrijwilliger Anita van der Veen kwam alleen nog de afsluiting van de Summerspuln. Maar over hoe dat was, is ze heel kort en krachtig.
11: Warm, relaxed, heel gemoedelijk en vooral heel leuk. Ze zijn nu bezig om hun eigen bootjes te maken die we vanavond in het Maar hier in Thesingen het water oplaten. Dus elk bootje krijgt zijn eigen vaccinelichtje erop. Dus dan hebben we een hele stoet met verlichte bootjes in het Thesingermaar. Dus daar zijn ze nu druk mee bezig.
3: Je hoorde Anita van der Veen in een bijdrage van Marco Hamminga. Wat is dat, een onderzoeksjournalist, zegt die Marco?
1: Ja, inderdaad.
3: Wauw, dit is gewoon een crimineel meesterbrein opgespoord.
1: Ja, en ook dan direct de gevolgen daaraan koppelen, zodat ze zien van ja, nou kunnen dus die begeleiders niet zitten. Ja. Nou, de kinderen lachten nog niet uit volle borst mee, maar voor de rest, heel leuk. Absoluut. Dus ja, nou in een school, jongens. Ja,
3: ja, jammer.
1: En dan moet je ook nog eens een keer daarbij die brug oversteken. Running up that hill, Kate Bosch. Ja, het kan niet toepasselijker zijn.

0: Legendarische muziek, mag ik wel zeggen. Uit 1985 hoorde je Kate Bush en Running Up That Hill. En dat zet de klok op 13 minuten voor 8.
1: Opstaan doe je met de Oog Ochtendshow.
2: Honderden huurwoningen verdwenen uit Groningen, meldt RTV Noord. In Groningen zijn de afgelopen 2 jaar honderden particuliere huurwoningen verdwenen uit het... ja, hoe noem je dat? Uit de stad?
0: Ja.
2: Ja, dat blijkt uit cijfers van het kadaster, waaruit blijkt dat veel verhuurders hun woningen inmiddels hebben verkocht. De verkoop is volgens deskundigen mede het gevolg van strengere huurregels en hogere belastingen voor verhuurders. Daardoor komen woningen die eerder werden verhuurd steeds vaker op de koopmarkt terecht. Voor mensen die afhankelijk zijn van een huurwoning wordt het daardoor steeds moeilijker om een betaalbare woning te vinden. Huurders merken dat het aanbod afneemt en dat de concurrentie daardoor groter wordt. De ontwikkeling zorgt ondertussen voor veel kritiek, omdat juist in Groningen de vraag naar huurwoningen groot is. En die zorgen zijn dan ook zo groot dat particuliere huurmarkt de komende tijden nog verder gaat krimpen. Ja.
0: Het is inderdaad een gedoe. Vooral als je middeninkomen hebt, is het ontzettend moeilijk momenteel aan woningen te komen. Dus aan een huurwoning te komen, laat ik het zo zeggen.
2: Ik vraag me dan wel af, betaalbare huurwoningen of particuliere huurwoningen nou meteen bij het betaalbare segment horen? Dat weet ik niet.
0: Ik ook niet helemaal. Maar goed, de Wonderline of Wonderline gaat na 10 jaar weer rijden!
2: Yay, eindelijk!
0: Dat meldt onder andere de Groningen Internetkrant. Na bijna 10 jaren kunnen de reizigers binnenkort weer met de trein van Groningen naar het Duitse Leer. Als alles volgens planning verloopt, dan gaat de eerste reizigerstrein vanaf begin oktober rijden. En daarmee wordt ook de vernieuwde Friesenbrücke bij het Duitse Wener weer in gebruik genomen. Arriva is inmiddels begonnen met opleidingsritten voor machinisten op het vernieuwde traject. Tijdens de werkzaamheden zijn onder meer het spoor, de treinbeveiliging en verschillende overwegen aangepast. En er is een nieuw station gekomen in Boende. Door al die aanpassingen kunnen treinen straks sneller rijden en wordt de reis comfortabeler. De herstart van Groningen-Leer is bovendien een belangrijke stap richting de Wonderline, de toekomstige snelle treinverbindingen tussen Groningen en Bremen. Wanneer die verbinding volledig gerealiseerd zal zijn, als dat gelukt is, dan moeten reizigers in iets meer dan 2 uur van Groningen naar Bremen kunnen reizen.
2: Nou,
0: dat lijkt me echt wel interessant.
2: Ja?
0: Bremen is een hele mooie stad.
2: Ja,
0: kom je normaal eigenlijk nooit. Ja, ook met de auto, die is niet echt Bremen de eerste bestemming die je in gedachten
2: hebt. Daar ga je geen boodschappen doen.
0: Nee. Dus ik ben daar wel benieuwd. En dan lekker daar de kerstmarkt eens een keer meemaken. Of naar de Bremer Stadsmuzikanten luisteren. Ja.
2: 10 jaar, zo.
0: Ja, het is toch verschrikkelijk, niet?
2: Ik ga die bussen missen, hoor. Die nou door de stad rijden die kant op.
0: Het punt is gewoon dat Groningen heeft heel veel belang bij die verbinding naar Bremen. Hè? Mm. Want die hopen dan ook dat Duitsers ook weer richting hierheen gaan.
2: Ja.
0: Alleen die Duitsers interesseert het niet.
2: Nee.
0: Die boeit dat niet. Die vinden Noord-Duitsland sowieso al een achtergesteld gebied waar heel veel onsnuggere mensen wonen.
2: Mm-hmm.
0: En die willen daar niet zoveel in investeren. En zelfs Noord-Rijn-Westfalen, het bondsland waar dat in zit, die vinden dat eigenlijk ook niet interessant. Dus daarom heeft het heel lang geduurd. Maar er zit dan in een stad onder die Friesenbrücke zit een hele grote werf.
2: Ja.
0: Die hele grote cruiseschepen bouwt.
2: De Weyermerf.
0: Juist.
2: Ja, van de Disney cruiseschepen.
0: Ja. En die boten moeten daardoor. En dat heeft voor Noord-Rijn-Westfalen veel meer belang.
2: Ja.
0: Dus daarom hebben ze dat heel erg afgehouden. Want ja, een brug is een obstakel. Schijnbaar dat je maar heel weinig daarover
2: weet.
0: Dat
2: weten we in Groningen.
0: Dat hier maar heel weinig dicht is. Dus ja, toestanden allemaal. Ja, je ontdekt wat als je in je vakantie even een beetje door Duitsland heen cruist. Wat heb jij gedaan op je vakantie? Zijn we nog steeds benieuwd naar? Geef het door via WhatsApp op 050 715 815. Nu de nieuwe van de Boza, Lose Myself.

0: Ja, die man van The Bossa, die ken je natuurlijk van de hit Magnetic. Ja, ik hoop echt dat ze tot Sint-Jutemus muziek blijven maken, want dat is toch fantastisch. Het is vandaag 17 augustus 2026 en het is Sint-Jutemus.
1: Nou, wat een toeval, Rick.
0: Nou, met die uitdrukking met of op Sint-Jutemus wordt meestal nooit bedoeld. En hierdoor merken veel mensen dat die dag ook niet bestaat. Maar Sint-Jutemus bestaat wel degelijk. De uitdrukking wordt in 1577 voor het eerst vermeld in de Chroniek van Roermond. Jutte is een koosvorm van Judith en haar naamdag is dan ook op 17 augustus.
2: Volledige uitdrukking van deze dag is eigenlijk met Sint-Jutemus als de kalveren op het ijs dansen. In augustus ligt er natuurlijk geen ijs en kalveren kunnen niet dansen. Vandaar de betekenis nooit. Ook in andere landen heeft Sint-Jutemus een soortgelijke betekenis. In Duitsland krijgt de dag ook de naam Sankt Nimmerlein.
0: Ja.
2: Heb je dat ook geleerd op vakantie?
0: Dat heb ik niet geleerd op vakantie. Nee. Daar heb ik gewoon netjes op gezocht. Sankt Nimmerlein, oftewel Sint Nooitje.
2: Ah.
0: Ja, want lijn is dan klein woord van het woord nimmer. Dus Nooitje. Nou, ja. Superleuk. Weet je dat ook weer? Je hebt er verder niks aan, maar dat geeft niks. Want soms is nutteloze informatie ook gewoon leuke informatie.
2: Absoluut.
0: Zo is
2: nooit
0: dat.
2: Meer vergeten dit.
0: Inderdaad. Sint-Jutemus, 17 augustus. Elk jaar weer. Nu gaan we even lekker dansen met Phil Collins. Dance into the Light. Goedemorgen Groningen. Dit is de Hoogochtendshow.

0: dat is ook een manier om van wakker worden natuurlijk. Dat je de gordijnen opentrekt, dat je niet denkt van... Oh, het is weer maandag. Nee, gewoon dans het licht tegemoet. Dans de dag tegemoet. En begin er gewoon lekker energiek aan. Met oogachtershow
1: op de radio. Je staat ook te dansen in de studio, Rick. Ben je zo blij dat je weer terug bent van vakantie?
0: Ja!
2: Oogsport.
0: Nee, het is niet tijd voor het Oogsportnieuws. Het is zometeen tijd voor het NOS Journaal met Katrien Straatman. Zij heeft er onder andere over de brand in de Ardennen. Want het is gewoon ver. Het is eindelijk dat ook daar gaan regenen.
1: Oh.
0: Ja, dus dat
1: eindelijk
0: is goed nieuws. Het slechte nieuws is dat die regen niet zoveel helpt. Want het regent toch maar licht. Mm. En het zit ook heel veel ondergronds, hè, in dat veen waar het brandt.
1: Ja.
0: Dus ja, dat wil nog niet heel erg helpen, maar...
1: Er zit overal brand momenteel. Dit is,
0: Het is verschrikkelijk, hè? De hele wereld lijkt wel in brand te staan.
1: Ja.
0: Ja. Daar gaat Katrien het dus over hebben en nog veel meer. Daarna zijn we vlug bij je terug met het tweede uur van de Oogochtendshow. Maar eerst nog even dit.
3: Zoek jij een leuke baan met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
4: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
5: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
6: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het kabinet gaat deze week praten met verschillende oppositiepartijen. Ze hopen een meerderheid te vinden voor de financiële plannen die ze op Prinsjesdag willen presenteren. PRO is vandaag de eerste partij die langskomt en partijleider Klaver heeft een duidelijk doel voor ogen.
7: Wij staan te trappelen, dit land moet vooruit. Dit land kan zoveel eerlijker. We moeten echt zorgen dat die sociale zekerheid niet wordt afgepakt van mensen. Dat ze erop vooruit gaan en dat de allerrijksten een eerlijke bijdrage gaan leveren. Dat zal onze inzet zijn. Ja, en dan is de vraag, gaan we hieruit komen? Dat wordt heel spannend.
6: Het kabinet gaat ook een gesprek met onder meer Ja 21 over de Prinsjesdagplannen. In Zaandam heeft een explosie een appartement verwoest en brand veroorzaakt. Volgens de brandweer werd de hele achtergevel van het appartement door de explosie eruit gedrukt. Er was op dat moment niemand aanwezig. De Amerikaanse president Trump wil militaire oefeningen met Zuid-Korea flink terugschroeven. Volgens hem geeft het een ongepast en vijandig signaal af richting Noord-Korea. Hij verwijst daarbij naar zijn zeer goede relatie met leider Kim Jong-un. Maar ook geld speelt een rol, zegt Amerika-correspondent Sjoerd den Daas.
8: Dat hij niet happy is dat Amerika daaraan meedoet, aan die oefeningen. Dat hij niet happy is dat ze volgens hem duur zijn. En dat Amerika daar, zoals altijd, zegt hij daarbij, voor betaalt.
6: De oefeningen met Zuid-Korea beginnen vandaag en duren 10 dagen. De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden op 36-jarige leeftijd. Panettiere was bekend van rollen in de series Heroes en Nashville en de filmreeks Scream. Ze begon al op jonge leeftijd met acteren en was openhartig over haar worsteling met de overgang van kindster naar volwassenheid. In mei bracht ze daar een boek over uit. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. Het weer. Van west naar oost trekt een regengebied over het land, maar geleidelijk wordt het droger en komt de zon ook tevoorschijn. Vanmiddag wordt het 19 tot 22 graden. Morgen grotendeels bewolkt en vrij regenachtig bij min of meer dezelfde temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
9: Blokhut of tuinmeubel? De4keien.nl.
10: Bij Tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119-32 in Groningen.
11: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
0: Goedemorgen Groningen, 7:03. Dit is de Oogochtendshow. Mijn naam is Rick en Hans heeft via de onderwerpen van het lokale nieuws.
1: Forumbibliotheken vanaf deze week ook op zaterdag open. De eerste Hoogkerker kampioenschap bommetjespringen slaat in als een bom. En zonsverduistering maakt vogels stil.
0: Meer over dit nieuws hoor je rond 8:30. Eerst al geraden verkeersupdate, mede mogelijk gemaakt door groningenbereikbaar.nl. De vakanties zijn tot een eind gekomen, maar dat merk je niet aan het verkeer. Het is lekker rustig op de Groninger snelwegen. Je zult het waarschijnlijk wel merken als je met het OV gaat. Dus plan even je reis in de reisapp voordat je pad gaat. Het is 7:04, dit is de Oogochtendshow. We gaan aan het tweede uur van ons actualiteitenprogramma beginnen. En we gaan zometeen even een kijkje nemen op de Bornholmstraat.
1: Ja, want die moet veiliger. Daar pleit de bedrijvenvereniging Zuidoost voor. Nou, en dat allemaal natuurlijk naar aanleiding van het dodelijke ongeluk afgelopen week op de kruising van de Bornholmstraat met de Antwerpenweg.
0: Het is ook echt een rotkruising, want ja, je moet eigenlijk overal ogen hebben en overal tegelijkertijd kijken om het in de gaten te kunnen houden. Dus ik denk dat dat wel een goed idee is om dat eens even aan te pakken.
1: Ik denk het ook en fijn dat deze mensen dat nu zo oppakken, want het wordt echt tijd.
0: Precies. En het is ook al best wel een aantal keren gezegd. En zelfs Suzanne en Freek worden er een beetje klaar mee, want ze zeggen 100 keer, kom op.
5: De Oogochtendshow.

0: Is goed. Maar nu is het 8 over 8 nog. En dus dan hebben ze nog even de tijd om erover na te denken, zeg maar.
1: Het nieuws uit Groningen.
0: De verkeerssituatie op de Bornholmstraat die moet gewoon veiliger.
2: Ja, daarvoor pleit de bedrijvenvereniging Zuidoost. De bedrijvenvereniging behartigt de belangen van instellingen en bedrijven die aan de Bornholmstraat zitten. Aanleiding is het dodelijk ongeluk dat afgelopen week plaatsvond op de kruising met de Antwerpenweg. In de afgelopen 1,5 jaar hebben er in de straat 18 verschillende ongelukken plaatsgevonden. Je hoort Harry Bouma van de bedrijvenvereniging.
3: Deze week weer een triest ongeluk, dit keer met dodelijke afloop. Hoe erg wil je het hebben? Als je kijkt naar de afgelopen jaren, de drukte, dat neemt alleen maar toe. En dat gaat alleen maar door.
2: Hoe vaak heeft u dit aangekaart bij de gemeente?
3: Vaak. Als je vanaf de Antwerpenweg zelf komt, dan heb je, voordat je de Bornholm opkomt, heb je een onduidelijke situatie, omdat je niet 2 stroken hebt, 1 voor linksaf en 1 rechtsaf. Die zijn eigenlijk te smal. Dus wat je ziet, dat automobilisten houden elkaar in de gaten op weg naar de Bornholm. Die zien dat hele fietspad niet.
2: De oplossing is voor Bouma simpel.
3: Weet je, leg alleen een paar drempels aan deze kant en aan de andere kant, waardoor je verplicht bent om af te remmen. Doe in ieder geval iets.
4: Je kunt niet zomaar een bordje 30 plaatsen en dan verwachten dat ze 30 gaan rijden. Dat doen ze niet, want die weg die roept heel wat anders. Die roept gewoon op dat je hier best wel door kunt rijden.
2: Bouma hoopt ook vooral met het oog op de komende jaren dat de gemeente actie onderneemt. Ook als de woonwijk Stadshavens gerealiseerd wordt en de gemeente het autoverkeer wil inperken op de Bouma Boulevard bij de Euroborg.
3: Dan betekent dat nog meer drukte bij dit kruispunt. Ja, voorspel maar, volgens mij niet zo heel erg ingewikkeld.
2: In een reactie zegt de gemeente bekend te zijn met het feit dat er afgelopen jaren meerdere ongelukken hebben plaatsgevonden. Voor nu zegt de gemeente eerst het onderzoek af te wachten van de politie over het incident van afgelopen dinsdag. Op basis van de feiten die beschikbaar komen, wordt bepaald welke eventuele maatregelen er getroffen worden.
3: De drukte neemt toe. En als je dat ziet en constateert, dan moet je nadenken over maatregelen.
2: Je hoorde Harry Bouma. Bouma denkt dat het plaatsen van drempels het meest haalbare is. Volgens hem nodigt de inrichting van de weg nu heel erg uit om het gaspedaal in te trappen. Verkeerspsycholoog Dick de Waard bij de Rijksuniversiteit Groningen bevestigt dat.
5: Op bredere wegen, waar je goed zicht hebt, gaan mensen over het algemeen harder rijden, omdat je het goed kunt zien. En dan heb je hier een kruising opeens en dat maakt het lastig.
2: Je hoorde Dick de Waard in een bijdrage van Lars Faber.
0: Ook daar ben ik er heel erg mee eens, inderdaad. Dat nodigt uit. Dus misschien kan je ook gewoon die weg wat smaller maken. Ja. Wat bochten erin leggen, want het is ook 1 grote rechterstrook. En dan ineens heb je die bocht. En dan ga je ook omhoog dat viaduct op.
2: Ja, ik kom hier heel vaak. Dit is echt vlakbij mijn sportschool.
0: Ja, ja.
2: En het is inderdaad, het is zo akelig fietsen daar.
0: Zeker, je moet flink uitkijken wat dat betreft. Nou, hopen dat we wensen de gemeente Groningen zeer veel wijsheid toe op dit gebied.
1: Je werkdag begint goed geïnformeerd met de Oogochtendshow.

0: Please Don't Go uit 1992. Ja, en dat geldt ook voor jou, luisteraar. Blijf gewoon lekker luisteren naar de ochtendshow. Want voor jou maken we dit programma uiteindelijk. Kijken we ondertussen even naar buiten voor het weer. Het is volgens mij droog momenteel, maar wel stevig bewolkt. Vandaag begint de dag dan ook bewolkt en vallen er in de ochtend buien. Maar ook 's middags blijft er bui mogelijk. Maar later komt de zon toch tevoorschijn. Bij een zwakke wind, die vanuit het westen naar het noordwesten draait, wordt het 20 graden. De nacht naar dinsdag verloopt wisselend bewolkt en droog, met een minimumtemperatuur rond de 13 graden. Morgen verandert er weinig, verspreid over de dag buien, maar ook de zon komt om het hoekje kijken. De wind is eerst zwak en later matig, draait van zuiden naar het westen. Temperatuur 20 graden. De rest van de week vergelijkbaar weer. Al lijkt het vanaf donderdag, vrijdag zo'n beetje wel wat minder te gaan regenen. Tot die tijd krijgt de natuur gewoon even lekker veel te drinken.
1: Honderden nieuwe leden voor Groningse studentenverenigingen, dat meldt Dagblad van het Noorden. De grote studentenverenigingen Albertus, Vindicat en Descartes hebben tijdens de Keiweek in Groningen honderden nieuwe leden ingeschreven. Volgens de verenigingen zijn veel studenten vooral op zoek naar gezelligheid en nieuwe contacten. De belangstelling laat zien dat studentenverenigingen in Groningen nog altijd populair zijn onder nieuwe studenten.
0: En dan maar hopen dat ze een beetje fatsoenlijke ontgroeningsweken doen.
1: Nou, het leek goed te gaan. We hebben ze natuurlijk allemaal gesproken vorige week. Ja. Het zat allemaal vrij aardig in de wedstrijd.
0: Mooi zo.
1: Ja, miljoen euro gewonnen in gemeente Groningen, melden wij zelf van Oog Nieuws. Een inwoner van de gemeente Groningen is zaterdag miljonair geworden door het miljoenenspel. De hoofdprijs van 1 miljoen euro belastingvrij viel bij de trekking op het lot van de Groningse winnaar. Het is niet de eerste keer. Ook in april vorig jaar viel de hoofdprijs van het miljoenenspel in de gemeente Groningen. Rick, wat doe je hier nog, nou je dat miljoen hebt?
0: Ja, weet je, ik ben altijd gewoon bescheiden. Blijven, altijd normaal blijven, zeg maar.
1: Ja, dat siert je. Ja. Dat siert je. En dan zorgen over AI-gebruik onder leerlingen, melden de collega's van RTV Noord. Leraren zien dat leerlingen steeds vaker AI gebruiken voor opdrachten en toetsen. En dat zorgt voor grote problemen. Ontwikkelingspsycholoog Bertus Hieronymus van de Rijksuniversiteit Groningen waarschuwt dat jongeren daardoor belangrijke vaardigheden zoals kritisch denken en probleem oplossen minder ontwikkelen. Volgens hem moeten scholen, ouders en de overheid snel duidelijke regels maken voor het gebruik van AI in het onderwijs.
0: Helemaal mee eens. Ik bedoel, AI gaat niet meer weg. Is er nou één keer, zouden we het verbieden, dan gaan mensen het stiekem gebruiken. Het gaat altijd wel door, daar hoef je niet over in te zitten. Dus ja. Dat is niet de vraag. De vraag is, hoe ga je ermee om?
1: Precies.
0: En hoe ga je maatregelen eventueel nemen? En dan moet gewoon landelijk eigenlijk een beleid voorkomen, zodat je weet waar je mee aan toe bent.
1: Ja.
0: Hetzelfde geldt ook voor het maken van muziek bijvoorbeeld. Zet je dat als omroep wel of niet in je playlist? Hoe ga je ermee om? Hoe verwerk je teksten op je site? Al dat soort dingen meer. Ik denk dat het tijd wordt dat daar eens een keer wat richtlijnen over komen.
1: Ja. Nou, daar hebben we het vorige week in de ochtendshow toevallig over gehad met onze eigen AI-specialist Hans de Graaf. En dat artikel dat komt, als het goed is, vandaag of morgen op de website. Dus kan je het nog even lekker teruglezen.
0: Hartstikke mooi.
1: Wat er allemaal te doen is met AI.
0: Ja, dat kan je dan lezen natuurlijk via oogtv.nl en de Oog Nieuws app. Net als al het andere laatste nieuws uit de gemeente Groningen. Hans, bedankt voor het opzoeken van deze berichten. En hoe heb jij de vakantie meegemaakt, luisteraar? We horen het graag van je via WhatsApp op 050-5715-815. Want ja, de vakanties zijn weer voorbij. Hoe heb jij het gehad? 050-5715-815.

0: Ja, dat magische moment voordat de zon opkomt. Dark before the dawn. Saumier had het daarover. Het zet de klok op 21 over 8. Het is 17 augustus 2026 en er is weer van alles te beleven in Stad en Ommelaans. Want ja, zo kun je bijvoorbeeld de Olle Gries eens even beklimmen. De Martini-toren natuurlijk. Het kan vanaf 11 uur, want wees eerlijk. Heb jij die Martini-toren al eens beklommen? Ja? Klaar? Oké. En hoe lang is dat geleden? Want het uitzicht is natuurlijk wel flink veranderd de afgelopen tijd. Je hebt die nieuwe ingedeelde grote markt. Je hebt natuurlijk het Forum Groningen. Dus als je een paar jaar al niet geweest bent, dan is het echt de moeite waard voor een nieuw bezoek. Dus beklim de Martini-toren vanaf 11 uur op de Grote Markt.
1: Ook leuk voor die nieuwe studenten natuurlijk die deze week beginnen.
0: Inderdaad.
1: Ja, over torens gesproken, de Gele Toren. Het is een expositie bij Raamgalerie De Prachtvink aan de Platinalaan. En daar kun je gewoon de hele dag naartoe. De Gele Toren is dus een expositie van Marjan Zegbroek met een gouache op papier uit 1999.
0: Een gouache.
1: Ik wou net vragen, weet jij wat dat is, Rick?
0: Een bepaalde techniek.
1: Nou ja, het is fantastisch. Ga dat dus uitzoeken.
0: Precies.
1: Het verbeeldt de omgeving van de skyline van de stad zoals die er tussen 1984 en 2011 uitzag. De Gele Toren dus bij Raamgalerie De Prachtvink aan de Platinalaan.
0: Ja, en als we het dan over vinken hebben, gaan we naar de Duiven. Want de voormalige Duivenclub aan de Witlaterstraat, daar is een groepsexpositie te zien. En dat is een ode aan de Duivenclub die het pand na lange tijd gaat verlaten. En tegelijkertijd een feestelijke opening van de nieuwe tijdelijke galerie. Dus dat is allemaal te bekijken in de Witlaterstraat bij de voormalige Duivenclub.
1: Nou, voor meer uitgaanstips, raadpleeg groningen.uitloper.nu of kijk na 9 uur op de kabelkrant van Oog TV. Organiseer nou zelf een evenement. Tips zijn welkom op ochtendshow@oogradio.nl.
0: Ja, en de gouache is een met dekkende waterverf gemaakt schilderij waarbij de ondergrond niet meer zichtbaar is, dit in tegenstelling tot een aquarel. Ook de gebruikte verfsoort wordt met gouache aangeduid. En die verfsoort wordt ook wel eens plakkaatverf genoemd.
1: Ah, kijk, nou weten we het. Nou
0: al
1: snappen
0: die peuters,
1: we het.
0: Al die kleuters die zijn heerlijk aan het gouachen.
1: Nou, fancy.
0: Ja, dat bedoel ik maar even. Ik dacht heel wat anders dan vingerverven.
1: Ja.
0: Ja, daar is er een nieuw nummer uitgekomen. Ik heb weer eens een keer gespeeld met AI. Ik heb allemaal gekke woorden in het systeem gegooid. En toen kwam hij uit met dit geweldige Portugees.

0: valeu nada, mas é assim.
1: Ai, ai, ai, ai, ai!
2: Ai, ai, ai.
1: Ja. Martin Pereira, Dos Pereira, met Cogores de Galea. Het is echt pinguïns die zitten ijs aan het likken en weet ik het allemaal wat nog meer. De gekkigheid op een rij. Ja, wat niet gekkig is, en zeker geen AI, dat is de...
3: Hoogradio Stadsplaat.
1: Met Pieter, dat is een 21-jarige singer-songwriter uit Groningen. Met zijn nummer Endless Prison gaat over een tegenstrijdige gevoelens rondom verandering. Geïnspireerd door zijn eigen ervaringen met uit huis gaan. Hoewel hij graag wilde vertrekken, vond hij de onzekerheid van de nieuwe plek erg spannend. Het nummer weerspiegelt zijn terugkerende gevoel vast te zitten in dilemma's en gepieker. Iets wat voor hem dus nog steeds relevant is. En waarin ongetwijfeld veel anderen zich best wel in kunnen herkennen. In deze...
3: Hoogradio Stadsplaat.
1: Endless Prison dus, van Pieter.

0: Het radiodebuut van Pieter, Endless Prison. Je hoort het op Oog Radio. En het overzicht van alle 25 stadsplaten vind je op oogradio.nl/stadsplaat.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Goedemorgen, het is 8:30. Mijn naam is Hans Petinga Golo met het nieuws uit Groningen. De forumbibliotheken in de wijken en dorpen van Groningen gaan vanaf deze week ook op zaterdag open. De bibliotheken zijn dan van 10 tot 3 geopend, met uitzondering van de locatie in Vinkhuizen. Met de ruimere openingstijden wil de gemeente de bibliotheek toegankelijker maken en de sociale basis in de wijken versterken. De verruiming valt samen met de start van het nieuwe schooljaar en is onderdeel van de plannen voor de Groningse bibliotheken voor de komende 10 jaar. Het eerste Hoogkerker kampioenschap bommetjes springen is een groot succes geworden. In het openluchtzwembad van Hoogkerk deden ongeveer 50 deelnemers mee, van kinderen tot 75-jarigen. De winnaar sprong een bommetje van bijna 7 meter hoogte. Volgens de zwembadmanager Frans Brouwer laat de grote opkomst zien dat er in Hoogkerk veel betrokkenheid is bij het zwembad en het dorp. In de springervijver in het stadspark is blauwalg aangetroffen. Voor de officiële zwemzone geldt geen negatief zwemadvies, maar het waterschap waarschuwt wel voor gezondheidsklachten. Zwemmen kon onder meer huidirritatie en maag- en darmklachten veroorzaken. Het stadspark is niet de enige zwemlocatie in Groningen waar een waarschuwing van kracht is. Ook bij Ruskeveen, de Lettelberterplas en Kardingen geldt momenteel een waarschuwing voor blauwalg. Bezoekers van de Korreweg maken zich zorgen over fietsers en scooters die tijdens de werkzaamheden over de stoep rijden. Volgens omwonenden levert dit gevaarlijke situaties op. Fietsers horen een omleiding te volgen, maar kiezen volgens de buurt vaak voor de kortste route over het trottoir. Bewoners vragen de gemeente daarom om meer handhaving en fysieke maatregelen om fietsers van de stoep te houden. De werkzaamheden op de Korreweg duren nog tot half oktober. Dan het weer. Vandaag begint de dag bewolkt en vallen er in de ochtend buien. Ook 's middags blijft een bui mogelijk. Later komt de zon tevoorschijn. Bij een zwakke wind die van het westen naar het noordwesten draait, wordt het 20 graden.
0: Meer over het weer hoor je natuurlijk rond 8:50... wanneer we contact opnemen met weerman Johan Kamphuis. Ik zie Hans druk schudden. Nee, niet Johan Kamphuis? Oké.
2: We gaan het zelf doen,
0: prima. Gaan we nu eens even, wat we ook zelf gaan doen, is natuurlijk even op de snelwegen kijken. De Groninger snelwegen, daar zijn geen files te betreuren. Alles rijdt lekker door. De vakantie is weliswaar voorbij, maar resulteert nog niet in dikke files. Leuk dat je klaar zit om naar de ochtendshow te luisteren. We gaan het laatste half uur alweer in. En we duiken natuurlijk, we gaan er een lekker sportief half uurtje van maken. Hoe vind je die, Hans?
2: Ja, vind ik hartstikke leuk. Ja, ik weet er helemaal niks van, maar we gaan het wel doen.
0: Nou, zo is dat. En met die gezonde instelling gaan we zometeen naar FC Groningen.
2: Ja, want die heeft ook de tweede wedstrijd van het eredivisieseizoen winnend afgesloten. Joey had het al voorspeld, maar het is ook gewoon gelukt. 4-1 tegen ADO Den Haag.
0: Nadat we geluisterd hebben naar Just en Jack Style met Turn the Lights Off. Goedemorgen, Groningen.
1: Dit is de Oog Ochtendshow.

0: Zo, die is weer uit. De lichten zijn weer uit, want het is lekker licht geworden. En daarmee is het tijd voor...
1: Het nieuws uit Groningen.
2: Ja, FC Groningen heeft ook de tweede wedstrijd van het eredivisieseizoen winnend afgesloten. Op bezoek bij ADO Den Haag werd een klinkende 4-1-zege geboekt. Het gepromoveerde ADO, dat vorige week nog een uur lang op de baan bleef op bezoek bij AZ, kende een moeizame start aan het Haagse kwartier. Het was geen toeval dat Tom van Bergen na 15 minuten voetballen op wonderschone wijze de openingstreffer maakte. Maar net als vorige week de vraag aan Dick Lukien: wat is hij wijzer na de wedstrijd van gisteren?
3: Dat we meer dan behoorlijk ploegje hebben. En... Een uitwedstrijd, een lastige uitwedstrijd vind ik het. Met redelijk gemak winnen. En eigenlijk 1-4 heel mager is. Hoe gek dat ook klinkt. Ik denk dat we 8-9 goals moeten scoren. Dus daar mag je ook best kritisch op zijn. Aan de andere kant, als je zo voetbalt zoals wij doen met z'n allen. Dan moet je ook hartstikke blij zijn. Want ik denk dat we grandioos gespeeld hebben.
4: Verraste je niet dat het zo makkelijk ging?
3: Nou, ik ben altijd benieuwd, hè, hoe groot de weerstand dan is. En ook altijd benieuwd of wij het dan het plan op de mat kunnen leggen. Maar daar had ik wel een goed gevoel bij. En dat bleek ook. Het werd uiteindelijk 0-3 in de dying seconds. Maar met 0-2 was ik eigenlijk ontevreden naar binnen gelopen. Want toen had het al 0-4 moeten zijn. Maar wat ik zeg, er moet ook wel iets te verbeteren over blijven. Maar overal denk ik geweldig gespeeld.
4: Speel je tegen een ploeg waarvan je ook al verwachtte natuurlijk, die wil vooruit. Zie je jouw ploeg ook stappen maken op het moment dat een ploeg wat meer achteruit gaat? Of moet die echte test voor jullie nog komen?
3: Nou, dat deden zij bij Tijden Weilen ook. Ik vind dat wij gewoon een complete wedstrijd hebben gespeeld. In alle teamfuncties, zowel de aanval als verdedigers als het omschakelen, waren we oppermachtig. Dus daar ben ik heel blij mee.
4: Blijkt ook wel uit het feit dat bijvoorbeeld ook de keeper een assist geeft.
3: Ja, die gaf er 3, denk ik. Hij was met 3 goals betrokken. Speelde een geweldige wedstrijd. En dat was ook mooi, hè, want we hadden natuurlijk een bewogen week achter de rug met het overlijden van het dochtertje van Mats. De beste vriend van Etienne. Dus we hebben hem ook teruggestuurd naar Breda. Ik heb hem een dag vrijgegeven, omdat ik ook vond dat hij daarbij moest zijn. Ja, en als je dan zo kunt antwoorden en zo Mats laat weten van... hé, we zijn er voor je, we voelen je, we houden van je. Ja, is dat volgens mij geweldig.
4: Mooie overwinning, Dick. Zijn er ook dingen waarvan je denkt van... ja, dat had gewoon beter gemoeten vandaag. Ben ik niet tevreden mee?
3: Nou, als je heel kritisch bent en heel klinisch kijkt, dan geven we één kans weg en die ligt gelijk binnen. Dus dat is niet goed. En ja, als je 900% scoringskansen hebt en er liggen er maar 4 in, dan zou je ook kunnen zeggen dat dat beter moet. Alleen ik vind wel dat het accent in het positieve moet liggen. Omdat we eigenlijk een tegenstander die ik gewoon probleemloos in het rechterrijtje verwacht bovenin, die compleet achteruit spelen.
4: Wat vond je van de optreden van Van der Laan deze wedstrijd?
3: Nee, ik ben tevreden over Elvis. Zag er natuurlijk bij de goal niet top uit. Maar ik geef het je te doen als je 18 jaar bent en dan aan de bak moet vorige week al zomaar. Erin en nu weer een uur. Ik ben heel blij met Elvis en ik vind dat hij het goed heeft gedaan.
4: Zou hem gewoon volgende week ook weer opstellen als dat nodig is?
3: Ja, zeker. We hebben allemaal spelers die kunnen voetballen op dit niveau. En Elvis ook.
4: Dankjewel.
2: Je hoorde Dick Lukien. Etienne Vaze speelde een belangrijke rol, maar de topprestatie van de doelman werd overschaduwd door het drama dat zijn beste vriend Mats Söntjes deze week overkwam. De voormalige voetballer van FC en zijn partner Elba verloren hun pasgeboren dochter. Vaze maakte een aangeslagen indruk na afloop van de wedstrijd voor de camera. Je hoort Etienne Vaze.
5: Ja, ik denk dat we vandaag wel een mooie pot hebben gespeeld, ja.
4: Heb je het meest van genoten?
5: Ja, hoe we speelden, denk ik. Van achteruit en ja... Dat was mooi.
4: Een beetje zoals de verwachting was?
5: Nou, we wisten dat we een hoog druk gingen zetten. Alleen op sommige momenten dan wisten we wat we moesten doen. En dat zag je ook wel in het veld, denk ik.
4: Ontzettend veel ruimtes gekregen. Verraste je dat?
5: We wisten wel een beetje hoe ADO speelde. Dat is ook met hoge druk. En ik denk dat we daar heel goed op hebben ingespeeld.
4: Jij zelf ook met aanvallende bijdrage?
5: Ja, dat is altijd fijn dat je je team met zo'n bal kan helpen. En dat Bini hem ook nog intikt.
4: Nou, assist. Komt een beetje bescheiden over, weet je.
5: Ja, ik heb een hele zware week gehad met Mats natuurlijk. Dus voetbal doet er nu eigenlijk niet toe. En ik denk nog steeds aan hun. Dus vandaar dat ik misschien een beetje bescheiden overkom.
4: Kan ik helemaal begrijpen, zeker weten. Voetbal maakt even een beetje plaats voor datgene wat er echt toe doet in het leven.
5: Ja, precies. En voetbal is een soort van afleiding voor mij. Maar ja, daarna gaan mijn gedachten vaak weer aan hun. En ik vind het niet gepast om hier heel blij te doen. Terwijl wat ik weet wat mijn beste vriend en zijn vriendin Elba hebben meegemaakt de afgelopen 10 dagen. Dus.
4: Begrijpelijk. Dankjewel.
2: Je hoorde Etienne Vaze. Het was Tom van Bergen die de openingstreffer maakte. Hoe kijkt hij terug op de wedstrijd?
6: Ja, 2 wedstrijden, 6 punten, 4 in overwinning. Geweldig.
4: Hoe heb je die eerste helft beleefd? Want de kansen vlogen je om de oren. Uiteindelijk met 3-0 de rust in. Was het voldoende?
5: Nou, uiteindelijk niet, denk ik. We hadden zoveel kansen dat we eigenlijk nog meer verwaarden staan moeten bij rust. Aan de andere kant sta je wel gelukkig met. Voor mij was het 2-0 trouwens, of was het 3-0?
4: 3-0. In de blessuretijd viel die derde.
5: Oh, je hebt gelijk in. 3-0, ja, dat is wel een ruime voorsprong, maar het had ruimer kunnen zijn.
4: Waar ligt het aan dat jullie zo ongelooflijk veel kansen krijgen en zoveel ruimte krijgen? Heeft dat met jullie kracht te maken of was ADO gewoon niet zo goed vandaag?
5: Misschien een beetje van beide. Onze kwaliteit en misschien troffen ADO op een niet zo'n beste dag. Ik denk dat we ook gewoon agressief waren vandaag en goed met de ruimtes omgingen. En vanuit daaruit veel kansen hebben gecreëerd. Dus ik denk dat we vandaag prima Groningen zagen.
4: En over jouw eigen prestatie. Vorige week maakte je een hele mooie treffer. Was deze mooie? Ik vond hem ook wonderschoon namelijk.
5: Anders mooi. Ik denk die... Deze zou je eventueel nog vaker kunnen maken. Ik denk dat die andere was echt een goal die je niet zo vaak maakt. Dus wederom met het linkerbeen. Dus dat was ook mooi. Ja, ik draaide weg en ik dacht, ik schiet hem gewoon op goal. Maar hij ging mooi binnen, dus ik was er echt super blij mee.
4: 6 punten uit 2 wedstrijden. Jij hebt 2 keer gescoord in 2 wedstrijden. Wat belooft dit, Tom, voor de toekomst?
5: Het is altijd lastig om te zeggen wat het gaat beloven. Het is in ieder geval een goede, frisse start. Dus daar ben ik in ieder geval heel blij mee. We kijken ook gewoon uit naar de volgende wedstrijden.
4: Dankjewel.
2: Je hoorde Tom van Bergen in een bijdrage van Joey Keizer van Oogsport. Wist je dat je Joey tegenwoordig ook elke zaterdagochtend in Goedemorgen Groningen hoort om je voor te bereiden op de wedstrijden van de FC?
0: Nee, dat is ook wel leuk. Ja.
2: Heel erg leuk.
0: Ja, wanneer is dat ook alweer op zaterdag?
2: Tussen 9 en 11.
0: Nou, precies. Dus zet dat in je agenda. Dan kun je dan ook op hoogte blijven van alles wat er in Groningen speelt. Ze hebben ook over het nieuws uit Groningen. Nu op Oog Radio Rolf Sanchez met Tartun Beso.

0: Het is 14 minuten voor 9.
1: Word wakker met de Oogochtendshow.
2: Politie door de ogen van Groningers, dat meldt Dagblad van het Noorden. In de A-kerk in Groningen is vanaf morgen de expositie All Cops Are te zien. Kunstenaar Juri Veerman portretteerde daarvoor in 13 video's agenten en toevallige voorbijgangers. De voorbijgangers kregen de agent eerst in burger en daarna in uniform te zien. En ze vertelden daarna of ze de agent vertrouwen en welk beeld ze van hem of haar krijgen. Volgens Veerman laat de expositie zien hoe snel mensen op uiterlijk, houding en afkomst een oordeel vormen. Zo vond iemand een agent met tattoos betrouwbaar, terwijl een ander dezelfde tattoos juist associeerde met een gangster. De agenten waren volgens Veerman vooral verrast en geraakt door de reacties en niet snel geschokt. De gratis expositie is vanaf morgen dus tot en met 1 september te bezoeken in de A-kerk in Groningen.
0: Een standbeeld voor FC Groningen-legende Piet Fransen. Daarover bericht RTV Noord. De plannen voor een standbeeld van FC Groningen en GVAV-legende Piet Fransen lopen voorlopig nog niet echt van een leien dakje. Het beeld moet voor de Euroborg komen te staan, na standbeelden van Tony Verleeuwen en Martin Koeman. Voor het standbeeld is zo'n 80.000 euro nodig, maar via de crowdfunding is officieel nog geen 9.000 opgehaald. Fransen was een echte stadje uit de Oosterparkwijk en speelde jarenlang voor GVAV en groeide uit tot een clubicoon. Volgens initiatiefnemer Piet van Dijken, hoe else, is er in werkelijkheid al ongeveer 30.000 euro toegezegd door donateurs die anoniem willen blijven. Van Dijken geeft toe dat de inzameling moeilijker gaat dan verwacht, maar blijft ervan overtuigd dat het standbeeld er komt. De initiatiefnemers hopen daarom dat supporters alsnog de portemonnee trekken voor een blijvend eerbetoon aan Piet Fransen. En als jij ook denkt van, goh, misschien is dat wel wat, google even op Piet Fransen standbeeld. Ik denk dat je dan wel bij de, ja, bij de crowdfunding uitkomt.
2: Ja, vast wel. Het moet toch lukken, dit?
0: Ja, dat lijkt mij ook. Ik bedoel, zo'n bijzonder man, die verdient ook wat dat betreft wel een standbeeld.
2: Denk het ook.
0: Tot zover het nieuws uit de staat en gemeente. Meer vind je op oogtv.nl en in de Oog Nieuws app. Hans, bedankt voor het opzoeken van deze berichten.
3: Het geluid van Groningen.
1: Groningen staat op met de Oog Ochtendshow.

0: Sommige mensen vinden dat Anastasia een geweldige stem heeft. Ik ben onder andere wel in dat kamp terug te vinden. Anderen ergen zich enorm aan die toch wel nasale stem. In welk kamp zit jij, Hans?
1: Oh, ik vind dit heel leuk.
0: Ja, hè?
1: Ja, ik kan hier echt wel van genieten.
0: Hulde daarvoor. Het is 8 minuten voor 9. Dan gaan we eens even kijken naar wat het weer de komende dagen gaat doen. Want de komende dagen komt het geregeld tot buien. Ook doet de temperatuur een stapje terug met een maximum temperatuur rond de 20 graden.
1: Ja, vandaag begint de dag bewolkt en vallen er in de ochtend buien. Ook 's middags blijft een bui mogelijk. Later komt de zon tevoorschijn. Bij een zwakke tot matige wind die van het westen naar het noordwesten draait, wordt het 19 of nou ja, toch wel 20 graden. De nacht naar dinsdag verloopt wisselend bewolkt en droog met een minimum temperatuur van rond de 13 graden.
0: Ook morgen verandert er weinig. Verspreid over de dag vallen er buien, maar laat de zon zich ook regelmatig zien. De wind is eerst zwak, wordt later matig en draait van het zuiden naar het westen. De temperatuur ook dan een 20 graden.
1: Ja, woensdag vallen er met name in de ochtend buien. 'S middags krijgt de zon meer ruimte, al blijft er dan een enkele bui mogelijk. Bij een matige westenwind wordt het ook woensdag tussen de 21 en 22 graden.
0: Ja, nou, ik denk dat de natuur er wel even naartoe is. Ben jij er ook wel een beetje aan toe aan regen?
1: Ja, je weet het. Ik hou niet van de hitte. Ik vind dit gewoon fijn. Tijd om even af te koelen. Tijd om thuis ook weer wat kouder te laten worden. Zodat als het dan nog weer warm wordt.
0: Nou, ik vond wel de afgelopen tijd was het wel 's nachts in ieder geval koel. Cool. Dus dan kon je de boel wel even wat tegen elkaar openzetten.
1: Ja, ramen wijd open.
0: Ja, maar dit is even inderdaad een afkoelweetje. Dus ik zou zeggen, ja, probeer daar vooral zoveel mogelijk nog wel even van te genieten. En dan nu een nummer wat gewoon een heel goed nummer is. Ja, het heeft toch een beetje associatie met WK voetbal. Dat was iets minder succesvol dit jaar, maar ach. Weet je, soms moet je gewoon zeggen bye bye, oftewel die die. Van Shakira en Burna Boy, hier op Oog Radio.

0: met
1: Oogsport Nieuws.
0: Met sportnieuws van het afgelopen weekend uit de gemeente Groningen.
2: Ja, FC Groningen heeft dus ook de tweede wedstrijd van het eredivisieseizoen winnend afgesloten. Op bezoek bij ADO Den Haag werd een klinkende 4-1 zegen geboekt.
0: Sophie Dokter van Groningen Atletiek is zaterdag tijdens het EK Atletiek in Birmingham de derde geworden op de zevenkamp. Het zilver was voor haar landgenote Emma Oosterwegel.
2: Ja, Jorinde van Klinken van Groningen Atletiek heeft haar favoriete rol waargemaakt. Tijdens het EK Atletiek in Birmingham won de 26-jarige vrijdagavond goud op het onderdeel discuswerpen.
0: En Jolien Knollema speelde zaterdag haar 100ste interland in Martini Plaza. De 23-jarige volleybalster uit Haren werd daarom voorafgaand aan het oefenduel tegen Bulgarije in het zonnetje gezet. Ook de voormalig gangmaker van Lycurgus, Jeffrey Klok, beleefde met Oranje een bijzondere middag.
2: Merlijn Mast, Colette de Ruiter en Tim Tijhuis van Gios kunnen terugkijken op een zeer succesvol WK roeien voor studenten. In het Canadese Londen wonnen Mast en de Ruiter twee keer goud met de 2 zonder en de 8 en ging Tijhuis met zilver naar huis in de skiff.
0: Nou, en tot zover het sportoverzicht dat mede mogelijk gemaakt is door onze collega's van Oogsport. Luister iedere zaterdag van 2 tot 5 naar Oogradio voor de laatste sportnieuws van de sporter die onze gemeente rijk is. En onze atletiekers die doen het goed, hoor.
2: Ja.
0: Ook verschrikkelijk goed. Dus
2: daar kunnen we trots op zijn.
0: Zo is dat. En daarmee is dan toch alweer de Oogochtendshow tot een einde gekomen. De Oogochtendshow van 17 augustus 2026. Waar hebben we het zo over gehad, Hans?
2: Nou, we hebben nog even teruggekeken op het leven van Jacques Wallagen, de oud-burgemeester van Groningen, die vorige week woensdag op 79-jarige leeftijd is overleden. De Summerspul op het zonovergoten sportveld van Thesingen. Ik leer het wel.
0: Ja, ooit gaat dat lukken.
2: Dat was natuurlijk ook een groot succes. Maar nu moeten de kinderen toch naar school. De Bornholmstraat moet veel veiliger. Maar ja, daar zijn we het allemaal natuurlijk mee eens. En FC Groningen heeft dus gewonnen afgelopen weekend tegen ADO Den Haag.
0: Zo is dat. Blijf het nieuws volgen via oogtv.nl en via de gratis Oog-app. Hij is beschikbaar voor Android en iPhone. Dus als je hem nog niet op het telefoon hebt staan, dan snap ik niet waarom dat niet het geval is. Want het is gewoon gratis, het is voor jou beschikbaar.
2: Ja, wel doen.
0: Wel doen, ja. We zien je graag morgen terug voor een nieuwe editie van de Oogochtendshow. Voor vandaag wens ik je een hele fijne dag en zeg maar het volle borst.
2: Dikke doei.
0: Dikke doei.

0: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met twee boten voor de Zuid-Franse kust zijn 11 mensen gewond geraakt. 4 van hen zijn zwaar gewond, melden lokale media. Het ongeluk gebeurde vlakbij Cannes. 2 rubberboten met totaal 21 mensen aan boord botsten gisteravond door nog onbekende oorzaak op elkaar. Omdat er mogelijk ook nog iemand vermist is, hebben duikers en een marinehelikopter tot diep in de nacht gezocht. 2 Duitse dorpjes op de grens met België zijn geëvacueerd vanwege de natuurbrand in de Hoge Venen. De dorpen horen bij de toeristenplaats Monschau. Wel heeft de brandweer vanochtend gemeld dat het vuur niet verder die kant op is gegaan, zegt verslaggever Simone Langejan.
3: Het is alleen niet duidelijk of die mensen dan ook al gelijk weer terug naar huis kunnen. En dat gaat nu in totaal in het hele bosbrandgebied om zo'n 600 mensen die geëvacueerd zijn. En zij moeten voorlopig nog even afwachten wanneer ze terug naar huis kunnen.
2: Inmiddels is een gebied van zo'n 3000 hectare in de as gelegd. Het kabinet gaat deze week in gesprek met verschillende oppositiepartijen over de begroting voor volgend jaar. Omdat de coalitie geen meerderheid in beide kamers hebben, moeten ze op zoek naar steun voor hun plannen die ze op Prinsjesdag willen presenteren. Vandaag zijn Pro en Ja 21 een van de eerste partijen die langskomen. Later volgen SGP, ChristenUnie, 50PLUS en Volt. Een tropische storm heeft op Hawaii grote problemen veroorzaakt. Zo'n 200.000 huishoudens in de Amerikaanse staat zaten korte tijd zonder stroom. Meerdere huizen raakten beschadigd of zijn ingestort. In een plaatsje viel in 1 etmaal 800 mm neerslag, zegt de gouverneur van de staat.
4: 32 inches of rain in Lapa'ahoehoe. 32 inches of rain. Unbelievable. And that means all kinds of damage.
2: De storm heeft Hawaii inmiddels verlaten. Het weer, van west naar oost trekt een regengebied over het land. Maar geleidelijk wordt het droger en komt de zon ook tevoorschijn. Vanmiddag wordt het 19 tot 22 graden. Morgen grotendeels bewolkt en vrij regenachtig, bij min of meer dezelfde temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
0: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis. Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Hans Pettinga Golo met het nieuws uit Groningen. De forumbibliotheken in de wijken en dorpen van Groningen gaan vanaf deze week ook op zaterdag open. Bibliotheken zijn al van 10 tot 3 geopend, met uitzondering van de locatie in Vinkhuizen. Met de ruimere openingstijden wil de gemeente de bibliotheek toegankelijker maken en de sociale basis in de wijken versterken. De verruiming valt samen met de start van het nieuwe schooljaar en is onderdeel van de plannen voor de Groningse bibliotheken voor de komende 10 jaar. Het eerste Hoogkerker kampioenschap bommetjespringen is een groot succes geworden. In het openluchtzwembad van Hoogkerk deden ongeveer 50 deelnemers mee, van kinderen tot een 75-jarige. De winnaar sprong een bommetje van bijna 7 meter hoogte. En volgens zwembadmanager Frans Brouwer laat de grote opkomst zien dat er in Hoogkerk veel betrokkenheid is bij het zwembad en het dorp. Bewoners van de Korreweg maken zich zorgen over fietsers en scooters die tijdens de werkzaamheden over de stoep rijden. Volgens omwonenden levert dit gevaarlijke situaties op. Fietsers horen een omleiding te volgen, maar kiezen volgens de buurt vaak voor de kortste route over het trottoir. Bewoners vragen de gemeente

0: Gemeente daarom om meer handhaving en fysieke maatregelen om fietsers van de stoep te houden. De werkzaamheden op de Korreweg duren nog tot half oktober. In de Springervijver in het Stadspark is blauwalg aangetroffen. Voor de officiële zwemzone geldt geen negatief zwemadvies, maar het waterschap waarschuwt wel voor gezondheidsklachten. Zwemmen kan onder meer huidirritatie en maag- en darmklachten veroorzaken. Het Stadspark is niet de enige locatie in Groningen waar een waarschuwing van kracht is. Ook bij Ruskenveen, de Lettelberterplas en Kardingen geldt momenteel een waarschuwing voor blauwalg. Na het weer, vandaag begint de dag bewolkt en vallen in de ochtend buien. Ook 's middags blijft een bui mogelijk. Later komt de zon tevoorschijn. Bij een zwakke wind die vanaf het westen naar het noordwesten draait, wordt het 20 graden. De nacht naar dinsdag verloopt wisselend bewolkt en droog met een minimumtemperatuur van rond de 13 graden. Morgen verandert er weinig, verspreid over de dag vallen er buien. Maar laat ook de zon zich regelmatig zien. Dan is de wind eerst zwak en later matig draaiend van het zuiden naar het westen. En komt de temperatuur uit op zo'n 20 graden. Dit was het Oog Radio Nieuws. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
1: Het geluid van Groningen.

Zo gingen we samen, je wist wat ik wou. Je hand in mijn hand en je hoofd op mijn schouder. Of een arm om je heen. En je mag nooit meer alleen zijn. Zo liepen we uren, niet echt ergens heen. Maar één ding was zeker, ik wil nooit meer alleen zijn. Ik zeg wat ik zie, ik zeg...

0: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Dorald Megens met het NOS-journaal. De natuurbrand in België breidt zich nog altijd uit. Volgens omroep VRT laait het vuur in noordoostelijke richting geregeld op. Wel is uitbreiding van de vlammen in de richting van Duitsland gestopt. In het natuurgebied Hogeveen is inmiddels zo'n 3000 hectare natuurgebied verwoest. Vanochtend is het gaan regenen in het gebied, maar niet genoeg om alle vuurhaarden te doven. De Belgische koning Filip heeft zijn vakantie onderbroken. Hij bezoekt vandaag het provinciaal crisiscentrum in Luik. In Ierland zijn bij een botsing op een snelweg 5 jongens omgekomen. De auto waarin ze zaten reed in de nacht van zaterdag op zondag tegen het verkeer in en botste frontaal op een andere auto. 4 inzittenden van die auto raakten ernstig gewond. Volgens Ierse media reden de jongens in een BMW die vermoedelijk gestolen was. Politie denkt dat een aantal eerder die nacht betrokken was bij een inbraak. De overleden jongens zijn tussen de 14 en 16 jaar oud. Het kabinet gaat deze week in gesprek met verschillende oppositiepartijen over de begroting voor volgend jaar. Omdat de coalitiepartijen geen meerderheid in beide kamers hebben, moeten ze op zoek naar steun voor hun plannen die ze op Prinsjesdag willen presenteren. Vandaag zijn Pro en Ja 21 een van de eerste partijen die langskomen. Later volgen SGP, ChristenUnie, 50PLUS en Volt. Bij Oekraïnse aanvallen op de Russische grensstad Belgorod zijn zeker 6 doden gevallen. Dat zegt de gouverneur van die regio. Waar hij de cijfers vandaan heeft, is niet duidelijk. De aanval was waarschijnlijk gericht op een locatie van Wildberries, de grootste webwinkel van Rusland. Oekraïne zegt dat het bedrijf onderdelen voor drones levert aan het Russische leger. Het weer van west naar oost trekt een regengebied over het land, maar geleidelijk wordt het droger, komt de zon tevoorschijn. Vanmiddag wordt het 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Zoek jij een leuke baan? Met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig? En hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.

0: adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten? Kijk op primareclame.nl.
1: Goedemorgen. Iedere werkdag vanaf 7 uur sta je op met de Oogochtendshow. Voor het laatste nieuws.
2: 25-jarige Romano Hummel uit Hoogkerk heeft zich geplaatst.
1: Blijft het droog? Johan Kampers houdt dat voor je in de gaten.
3: De temperatuur die loopt op naar 28 of 29.
1: Wij worden wakker met jou onder de douche.
4: Doorbijten tot 2 september. Maar het is duidelijk dat er tot die tijd wel degelijk veel werk.
1: Bij het ontbijt. En blijven ook onderweg bij je. Dus iedere dag om 7 uur is de Oogochtendshow er voor jou. Tot morgen vroeg.
5: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Hans Pettinga Golo met het nieuws uit Groningen. De forumbibliotheken in de wijken en dorpen van Groningen gaan vanaf deze week ook op zaterdag open. Bibliotheken zijn al van 10 tot 3 geopend, met uitzondering van de locatie in Vinkhuizen. Met de ruimere openingstijden wil de gemeente de bibliotheek toegankelijker maken en de sociale basis in de wijken versterken. De verruiming valt samen met de start van het nieuwe schooljaar en is onderdeel van de plannen voor de Groningse bibliotheken voor de komende 10 jaar. Het eerste Hoogkerker kampioenschap bommetjespringen is een groot succes geworden. In het openluchtzwembad van Hoogkerk deden ongeveer 50 deelnemers mee, van kinderen tot een 75-jarige. De winnaar sprong een bommetje van bijna 7 meter hoogte. En volgens zwembadmanager Frans Brouwer laat de grote opkomst zien dat er in Hoogkerk veel betrokkenheid is bij het zwembad en het dorp. Bewoners van de Korreweg maken zich zorgen over fietsers en scooters die tijdens de werkzaamheden over de stoep rijden. Volgens omwonenden levert dit gevaarlijke situaties op. Fietsers horen een omleiding te volgen, maar kiezen volgens de buurt vaak voor de kortste route over het trottoir. Bewoners vragen de gemeente daarom om meer handhaving en fysieke maatregelen om fietsers van de stoep te houden. De werkzaamheden op de Korreweg.

0: Weg duren nog tot half oktober. In de Springervijver in het Stadspark is blauwalg aangetroffen. Voor de officiële zwemzone geldt geen negatief zwemadvies, maar het waterschap waarschuwt wel voor gezondheidsklachten. Zwemmen kan onder meer huidirritatie en maag- en darmklachten veroorzaken. Het Stadspark is niet de enige locatie in Groningen waar een waarschuwing van kracht is. Ook bij Ruskenveen, de Lettelberterplas en Kardingen geldt momenteel een waarschuwing voor blauwalg. Na het weer, vandaag begint de dag bewolkt en vallen in de ochtend buien. Ook 's middags blijft een bui mogelijk. Later komt de zon tevoorschijn. Bij een zwakke wind die vanaf het westen naar het noordwesten draait, wordt het 20 graden. De nacht naar dinsdag verloopt wisselend bewolkt en droog, met een minimumtemperatuur van rond de 13 graden. Morgen verandert er weinig. Verspreid over de dag vallen er buien. Maar laat ook de zon zich regelmatig zien. Dan is de wind eerst zwak en later matig draaiend van het zuiden naar het westen. En komt de temperatuur uit op zo'n 20 graden. Dit was het Oog Radio Nieuws. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
1: Het geluid van Groningen.

0: barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
1: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De politie heeft twee minderjarigen opgepakt voor de explosie in een appartement in Zaandam. Daarbij werd vannacht de gehele achtergevel eruit gedrukt. Buurtbewoners moesten uit voorzorg hun huis uit. En er waren geen mensen in het appartement waar de explosie was. Door de vele glasscherven en het puin is de straat afgezet. De verdachten zijn opgepakt in de buurt van de flat. De natuurbrand in België breidt zich nog altijd uit. Volgens omroep VRT laat het vuur in noordoostelijke richting op. In het natuurgebied Hogevenen is inmiddels zo'n 3000 hectare natuurgebied verwoest. Vanochtend is het gaan regenen in het gebied, maar niet genoeg om alle branden te doven. De Belgische koning Filip bezoekt vandaag het provinciaal crisiscentrum in Luik. Hij heeft daar zijn vakantie voor afgebroken. In Ierland zijn bij een botsing op een snelweg 5 jongens omgekomen. De auto reed dit weekend tegen het verkeer in en botste frontaal op een andere auto. 4 inzittenden van die auto raakten ernstig gewond. Volgens Ierse media reden de jongens vermoedelijk in een gestolen BMW. De politie denkt dat een aantal van hen die nacht was betrokken bij een inbraak. De overleden jongens waren tussen de 14 en 16 jaar oud. Bij Oekraïnse aanvallen op de Russische grensstad Belgorod zijn zeker 6 doden gevallen. Dat zegt de gouverneur van de regio. Waar hij de cijfers vandaan heeft, is niet duidelijk. De aanval was waarschijnlijk gericht op een locatie van Wildberries, de grootste webwinkel van Rusland. Oekraïne zegt dat het bedrijf onderdelen voor drones levert aan het Russische leger. Gisteren voerde Oekraïne een van de grootste luchtaanvallen uit op Rusland sinds dat land de oorlog begon. Er werden zo'n 800 drones afgevuurd, vooral op de regio Moskou. Het weer, het wordt steeds droger. Af en toe schijnt ook de zon. Het wordt 19 tot 22 graden. Morgen bewolkt en regenachtig. De temperatuur blijft ongeveer hetzelfde. Dit was het NOS Journaal.
4: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het. Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.

0: Zoek jij een leuke baan? Met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens CAO en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig? En hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De politie en Rijkswaterstaat controleren voor het eerst fysiek bij de Merwedebrug om het vrachtwagenverbod te handhaven. Zware voertuigen die het verbod negeren worden aan de kant gezet en krijgen een boete. Chauffeurs uit het buitenland moeten die ook direct betalen. Een maand geleden ging het verbod voor vrachtwagens in omdat de constructie van de Merwedebrug te zwak is. Er stonden wel flitscamera's, maar er bleven alsnog veel vrachtwagens over de brug bij Gorinchem rijden. Bij een bloeddonor is het West-Nijl-virus gevonden. De laatste keer dat iemand dat opliep in Nederland was in 2020. De donor woont in de provincie Utrecht en is volgens het RIVM niet onlangs in het buitenland geweest. Het West-Nijl-virus komt voor bij vogels en verspreidt zich via muggen. Mensen kunnen er ziek van worden, maar het niet verder verspreiden. Volgens het RIVM heeft ongeveer 80% van de mensen die besmet raken met het West-Nijl-virus geen klachten. Vanwege de brand in het natuurgebied Hoge Venen heeft de Belgische koning Philips zijn vakantie onderbroken. Hij bezoekt vandaag het crisiscentrum in Luik. Er is inmiddels 3000 hectare natuurgebied verloren gegaan en het vuur breidt zich nog altijd uit. Twee minderjarigen zijn opgepakt voor de explosie in een appartement in Zaandam afgelopen nacht. Bij de explosie werd de hele achtergevel eruit geblazen. Er was toen niemand in de woning. De verdachten zijn opgepakt in de buurt van de flat. Dit wielerseizoen komt Jonas Vingegaard niet meer in actie. De Deen brak zijn sleutelbeen bij een valpartij in de Tour de France. En van die breuk heeft hij nog altijd te veel last, zegt zijn ploeg Visma Leasebike. Het was al duidelijk dat Vingegaard zaterdag niet zou starten in de Ronde van Spanje. Maar ook aan het WK in Montreal doet hij niet mee. De renner gaat zich richten op het volgende seizoen. Het weer, de zon breekt vaker door. De meeste buien trekken weg bij maximaal 22 graden. Morgen dezelfde temperaturen en het wordt bewolkt en regenachtig. Dit was het NOS Journaal.
3: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, aan Toomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
4: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: Radio.

0: barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
1: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. Voor het eerst sinds vorige maand het vrachtwagenverbod van kracht werd op de Merwedebrug bij Gorkum, controleert de politie daar fysiek. Chauffeurs die het verbod negeren worden van de weg gehaald en krijgen een boete. Tot nu toe werd er alleen met camera's gecontroleerd. Nederlandse kolencentrales hebben dit jaar al meer stroom opgewekt dan in heel 2024. Dat meldt het FD. Dat er meer geproduceerd is, komt vooral door de hoge energieprijs en een sterk gestegen vraag naar stroom uit België. Het is opmerkelijk dat de elektriciteitsproductie door kolen nu al zo hoog ligt, omdat de koudere herfstmaanden nog moeten komen. Kolencentrales zijn omstreden omdat het de meest vervuilende manier is om stroom te produceren. Daarom moeten de centrales voor 2030 gesloten zijn. Bij een bloeddonor in Nederland is het West-Nijl-virus vastgesteld. Het virus verspreidt zich via muggen, komt voor bij vogels, zoogdieren en mensen. De meeste worden er niet ziek van. Ouderen en mensen met een lage weerstand kunnen wel ernstige klachten krijgen. Vanwege de brand in het natuurgebied Hoge Venen heeft de Belgische koning Philips zijn vakantie onderbroken. Hij bezoekt vandaag het provinciaal crisiscentrum in Luik. Er is inmiddels 3000 hectare natuurgebied verloren gegaan. Het vuur breidt zich nog altijd uit. Het koninklijk paar heeft Team NL gefeliciteerd met de ongekende prestatie op het EK Atletiek in Birmingham. Er werden 14 medailles binnengehaald, waarvan 5 keer goud. Het paar looft de kracht en precisie van Jessica Schilder en Jorinde van Klinken en de snelheid van Nadine Visser. Ook de gouden race van Stefan Nillissen wordt geroemd. Kroon op het werk was volgens de koning en de koningin het goud op de 4x400 meter. Daarmee werd volgens hen bewezen dat Team NL tot de absolute wereldtop hoort. Het weer vanmiddag vaker droog en af en toe zon. Het wordt 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land nog. Later weer vaker droog, dan wordt het 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Zoek jij een leuke baan? Met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
5: Palen en planken voor een schutting? De Vierkeien.nl.
2: Radio.

0: Oog Radio. Het geluid van Groningen.
1: This is the remix. The Jeeps pump this new remix. This is the remix.

0: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: De agrarische website van Nederland, deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. Nederlandse kolencentrales hebben dit jaar al meer stroom opgewekt dan in heel 2024. Dat meldt het FD. Dat er meer geproduceerd is, komt vooral door de hoge energieprijs en een sterk gestegen vraag naar stroom uit België. Het is opmerkelijk dat de elektriciteitsproductie door kolen nu al zo hoog ligt, omdat de koudere herfstmaanden nog moeten komen. Kolencentrales zijn omstreden omdat het de meest vervuilende manier is om stroom te produceren. Daarom moeten de centrales voor 2030 gesloten zijn. Noorwegen stuurt 2 blushelikopters naar België. Die gaan de honderden brandweerlieden helpen om het vuur in de hoge venen onder controle te krijgen. In de richting van Duitsland breiden de vlammen niet verder uit. Maar in het noordoosten van het gebied is het vuur op een aantal plaatsen nog niet onder controle. Het aantal doden na de zware aardbeving op het Indonesische eiland Flores is opgelopen tot 68. Er wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers onder het puin. Zo'n 13.000 mensen zijn hun huis kwijtgeraakt. De hulpverlening wordt bemoeilijkt doordat in grote delen van Flores wegen en bruggen zijn beschadigd of verwoest. Duizenden mensen zijn daardoor geïsoleerd. Indonesië viert vandaag Onafhankelijkheidsdag. Tijdens de ceremonie in Jakarta vroeg de president om te bidden voor de slachtoffers. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima feliciteren de Nederlandse ploeg op de EK Atletiek en zeggen dat Team NL een ongekende prestatie heeft neergezet. Met 5 gouden, 3 zilveren en 6 bronzen medailles hebben de Nederlandse atleten geschiedenis geschreven en het beste EK ooit beleefd, schrijft het koningspaar online. Het weer vanmiddag vaker droog en af en toe zon, 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land. Later weer vaker droog en wordt het 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Bij tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119 32 in Groningen.
1: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
5: Goedemorgen. Iedere werkdag vanaf 7 uur sta je op met de Oogochtendshow. Voor het laatste nieuws.
6: 25-jarige Romano Hummel uit Hoogkerk heeft zich geplaatst.
5: Blijft het droog? Johan Kampers houdt dat voor je in de gaten.
6: De temperatuur die loopt op naar 28 of 29.
5: Wij worden wakker met jou onder de douche.
7: Doorbijten tot 2 september. Maar het is duidelijk dat er tot die tijd wel degelijk veel werk.
5: Bij het ontbijt. En blijven ook onderweg bij je. Dus iedere dag om 7 uur is de Oogochtendshow er voor jou. Tot morgen vroeg.
2: Oog Radio.

0: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Al de hele dag doet de politie onderzoek in een woning in Heiloo, waar gisteravond het lichaam van een vrouw van 19 werd gevonden. De politie gaat ervan uit dat de vrouw uit Heerhugowaard door een misdrijf is omgekomen. De man van 20 uit Heiloo, die de politie gisteravond had gebeld, is aangehouden als verdachte. Het is niet bekend wat zijn rol is geweest en wat zijn relatie was tot het slachtoffer. Er is nieuwe informatie over de vergismoord op GGZ-directeur Rob Sweekhorst. De politie heeft in de Ringvaartplas in Rotterdam naar het moordwapen gezocht, na een tip van iemand die inmiddels is overleden. Die verklaring mocht pas naar buiten komen na het overlijden van de tipgever. De politie deelt dit bewust om speculaties te voorkomen, waardoor anderen mogelijk gevaar lopen. Of er iets gevonden is bij de zoekactie in Rotterdam is niet bekendgemaakt. Rob Sweekhorst werd 1 januari 2014 doodgeschoten toen hij zijn honden uitliet, maar hij was niet het doelwit. Op het Indonesische eiland Flores zijn inmiddels 68 doden geteld na de zware aardbeving van vrijdagavond. Zo'n 13.000 mensen zijn hun huis kwijtgeraakt. Veel mensen zijn nog niet bereikt door de hulpverleners, omdat wegen en bruggen beschadigd of verwoest zijn. Noorwegen stuurt 2 blushelikopters naar België. Die gaan de honderden brandweerlieden helpen om het vuur in de Hoge Veen verder onder controle te krijgen. De richting van Duitsland breiden de vlammen niet verder uit, maar in het noordoosten van het gebied is het vuur op een aantal plaatsen nog niet onder controle. De brandweer wordt wel sinds vannacht geholpen door de weersomstandigheden. In het gebied regent het geregeld. Als dat de komende dagen zo blijft, hopen de autoriteiten dat het vuur woensdag is geblust. Het weer vanmiddag droog en af en toe zon, 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het dan vooral in het midden van het land. Later weer wat vaker droog en dan wordt het 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.

tweede klas, HAVO, VWO, mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd ik me dood en onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten, voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde.

0: Zoek jij een leuke baan? Met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. De brand in de Belgische Ardennen is nog niet onder controle. Sommige gebieden zijn niet toegankelijk voor de brandweer, waardoor het blussen moeizaam verloopt. Vooral in het noordoostelijk veengebied is dat het geval. Dan kan het vuur alleen vanuit de lucht worden bestreden. En hoewel het is gaan regenen in de Ardennen, blijft het veen smeulen. De honderden brandweerlieden worden, behalve door een Nederlandse Chinook-helikopter, ook geholpen door Noorwegen. Dat land heeft 2 blushelikopters naar België gestuurd. In een huis in Heiloo is gisteravond het lichaam van een vrouw van 19 gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf en doet al de hele dag onderzoek. De man van 20, die de politie belde, is opgepakt. Het is nog niet duidelijk wat zijn rol was. De politie hoopt dat mensen die iets gezien hebben zich melden. Piloten in de buurt van Brussel zijn tijdens hun vlucht lastig gevallen door laserstralen. Vrijdagavond en nacht gebeurde dat 5 keer. De piloten werden beschenen vanuit de plaats Dilbeek. De politie heeft geen daders kunnen vinden. Mogelijk waren de laserincidenten een vorm van protest. In Dilbeek is veel te doen over een nieuwe aanvliegroute naar Brussels Airport. Inwoners krijgen daardoor te maken met meer geluidsoverlast. Om die reden zijn tientallen gezinnen een procedure begonnen tegen de Belgische staat. Een tip over het wapen dat mogelijk gebruikt is bij de vergismoord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst in 2014... komt van een overleden persoon, dat meldt de politie, om te voorkomen dat anderen gevaar lopen door speculaties. Er is naar het moordwapen gezocht in de Ringvaartplas in Rotterdam. Magneetvisser viste daar vorig jaar al een wapen op. Dat wordt nog onderzocht. Het weer vanmiddag droog en af en toe zon, 20 tot 22 graden. De komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land. Later is het weer wat vaker droog, bij 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
4: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
1: Oog Radio.

0: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
1: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Premier Jette heeft voor het eerst sinds zijn aantreden een bezoek gebracht aan het aardbevingsgebied in Groningen. Hij was er al wel vlak voor zijn aantreden, na een beving in Zeerijp. Vandaag bezocht hij Zeerijp opnieuw en ook Appingedam. Hij sprak daar met inwoners over de problemen bij schadeherstel en versterking van woningen. Jette zei dat hij de frustraties begrijpt en beloofde meer tempo te maken met de aanpak. Over de mogelijke komst van een kerncentrale zei Jette dat Groningen technisch een goede locatie is, maar dat het duidelijk is dat er weinig draagvlak voor is. Door de hoge energieprijs hebben Nederlandse kolencentrales dit jaar al meer stroom opgewekt dan in heel 2024. Ook de sterk gestegen vraag naar stroom uit België speelt mee, meldt het FD. De 4 kolencentrales in Nederland moeten voor 2030 gesloten zijn omdat ze erg vervuilend zijn. Kinderen van een buitenschoolse opvang in Vught hebben een handgranaat gevonden. Die lag op het terrein van een sportclub. Het terrein werd ontruimd. De explosieve opruimingsdienst heeft de handgranaat meegenomen naar de heide, waar die onschadelijk wordt gemaakt. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima feliciteren de Nederlandse ploeg op de EK Atletiek en zeggen dat Team NL een ongekende prestatie heeft neergezet. Met 5 gouden, 3 zilveren en 6 bronzen medailles hebben de Nederlandse atleten geschiedenis geschreven en het beste EK ooit beleefd, schrijft het koningspaar online. Het weer. Vanmiddag droog en af en toe zon. Het wordt 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land. Later weer wat vaker droog bij 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
5: Ook voor sierbestrating ga je naar Zuidbroek. De Vierkeien.nl.

is het geluid van Groningen. Oog Radio.

0: Goedemorgen. Iedere werkdag vanaf 7 uur sta je op met de Oogochtendshow. Voor het laatste nieuws.
1: 25-jarige Romano Hummel uit Hoogkerk heeft zich geplaatst.
0: Blijft het droog? Johan Kampers houdt dat voor je in de gaten.
2: De temperatuur die loopt op naar 28 of 29.
0: Wij worden wakker met jou onder de douche.
3: Doorbijten tot 2 september. Maar het is duidelijk dat er tot die tijd wel degelijk veel werk...
0: Bij het ontbijt. En blijven ook onderweg bij je. Dus iedere dag om 7 uur is de Oogochtendshow er voor jou. Tot morgen vroeg.
4: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
5: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
6: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie heeft vandaag 34 vrachtwagens en touringcars bekeurd die over de Merwedebrug bij Gorkum reden. De overwegend buitenlandse chauffeurs moesten meteen een boete van €500 betalen. De brug in de A27 is sinds vorige maand gesloten voor zwaar verkeer, omdat de constructie verzwakt is. De brandweer in België krijgt bij het blussen van de brand in de Hoge Venen hulp van 2 blushelikopters uit Noorwegen. Ook Nederland stuurde vandaag opnieuw een Chinook. Omdat sommige plekken moeilijk bereikbaar zijn, is blussen vanuit de lucht cruciaal. Nu het af en toe regent, hoopt de brandweer dat de veenbrand in de Ardennen woensdag onder controle is. Premier Jette heeft in het aardbevingsgebied in Groningen gepraat met inwoners van Zeerijp en Appingedam. Hij zei dat hij snapt dat de bewoners boos zijn over de problemen bij schadeherstel en het versterken van huizen. Jette belooft dat dat sneller zal worden aangepakt. Het was zijn eerste bezoek aan het gebied als premier. In een huis in Heiloo is gisteravond het lichaam van een vrouw van 19 gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf en doet al de hele dag onderzoek. Een man van 20 die de politie belde is opgepakt. Het is nog niet duidelijk wat zijn rol was. De politie hoopt dat mensen die iets gezien hebben zich melden. Meer dan 300 voorwerpen die zijn gebruikt bij de musical Soldaat van Oranje worden geveild. Daaronder zijn een telefooncel, een replica van een Bentley en een portret van koningin Wilhelmina. Vorige maand stopte de musical na bijna 4000 voorstellingen in 16 jaar. Het weer, af en toe zon, maar ook kans op een bui bij 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land. Later weer wat vaker droog bij 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
7: Zoek jij een leuke baan met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.

0: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het. Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie heeft een automobilist aangehouden voor het dodelijke ongeluk van afgelopen vrijdag op de A59. In de staart van een file, veroorzaakt door protesterende boeren met tractoren, werd een echtpaar van begin 70 uit Os doodgereden door een SUV. De bestuurder, een vrouw van 34 uit Nistelrode, is aangehouden en na verhoor vrijgelaten. De dochter van het omgekomen echtpaar houdt haar verantwoordelijk voor het ongeluk, niet de protesterende boeren. Volgens haar is de vrouw vol op de file ingereden. De Britse premier Burnham heeft berichten uitgewisseld met iemand die zich voordeed als Susie Wiles, de stafchef van de Amerikaanse president Trump. De inhoud van de berichten is niet bekend, maar bronnen rond de Britse regering zeggen dat ze van geen betekenis waren. Vorig jaar werd de telefoon van Wiles al gehackt. Mogelijk is dat nu opnieuw gebeurd. De politie heeft vandaag 34 vrachtwagens en touringcars bekeurd die over de Merwedebrug bij Gorinchem reden. De overwegend buitenlandse chauffeurs moesten meteen een boete van €500 betalen. De brug in de A27 is sinds vorige maand gesloten voor zwaar verkeer, omdat de constructie is verzwakt. In Almere is vandaag de eerste renaissanceschool opengegaan. Dat is de basisschool gelieerd aan de radicaal-rechtse partij Forum voor Democratie. Volgens Nieuwsuurverslaggever Ties Brok is het lesprogramma anders dan op andere scholen.
3: Wat Thierry Baudet zegt, de partijleider, dat het onderdeel is om ervoor te zorgen dat we weer trots zijn op ons op volk en op ons verleden. En dat is ook een beetje het idee van deze school, terug naar het Europa van vroeger.
2: Er is nog niet veel animo voor de Forumschool. 4 leerlingen gingen er vanochtend voor de eerste keer naartoe. Het weer, vanavond helder en droog, maar in de loop van de nacht regen. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel vallen. 'S Middags nog een enkele bui, het wordt rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl.
5: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded skibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
1: Oog Radio.

0: de agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
1: Bij tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119 32 in Groningen.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Rusland is weer een oppositiepoliticus veroordeeld tot een strafkolonie. Het is Lev Schlossberg van de partij Yabloko. Hij moet ruim 11 jaar naar een strafkamp omdat hij kritiek had op de oorlog in Oekraïne. Hij deelde op Telegram een bericht met de strekking dat president Poetin bloed aan zijn handen heeft en pleitte voor een staakt het vuren. Schlossberg zegt dat hij slachtoffer is van een politiek proces. 2 jaar geleden overleed oppositieleider Navalny in een strafkolonie, vermoedelijk na vergiftiging. Ook een mensenrechtenactivist die zich tegen de oorlog keerde zit vast. Premier Jette heeft in het aardbevingsgebied in Groningen gepraat met inwoners van Zeerijp en Appingedam. Hij zei dat hij snapt dat bewoners boos zijn over de problemen bij schadeherstel en het versterken van huizen.
4: En dat heeft gewoon impact op de veiligheid en ook op het gevoel dat hier in Groningen leeft. En des te meer reden om te kijken hoe kunnen we nog meer tempo maken met de aanpak hier, zodat iedereen zo snel mogelijk een veilige en versterkte woning heeft.
3: Het was Jettens eerste bezoek aan het gebied als premier. In Delft is vanmiddag een auto bijna uit een parkeergarage gevallen. De bestuurder was onwel geworden en ramde op de eerste verdieping de buitenwand van de garage in Delft-Zuid. Daarin ontstond een groot gat, waardoor de neus van de auto en 1 voorwiel naar buiten steken. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. De Nederlandse hockeyvrouwen zijn op het WK in Nederland en België titelverdediger. Het weer, vanavond helder en droog, maar in de loop van de nacht regen. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel vallen. 'S Middags nog een enkele bui, het wordt dan rond de 21 graden. De dagen daarna weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
0: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.

0: Adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten?
1: Kijk op primareclame.nl.

Good night to everyone.

is het geluid van Groningen.

0: zoek jij een leuke baan. Met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag, dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De meeste mensen die geëvacueerd werden bij de grote natuurbrand in de Ardennen mogen weer terug naar huis. Het gaat volgens lokale autoriteiten om de 500 inwoners van Soerbrot. Ze werden zaterdag geëvacueerd, maar volgens de hulpdiensten is het weer veilig om terug te gaan. De natuurbrand in de Hoge Venen begon vrijdag en is nog niet onder controle. 100 inwoners van de gemeente Buitgenbach mogen nog niet terug naar huis. In het Westland wordt het deze week weer even toegestaan om oppervlaktewater te gebruiken. Tuinders, de industrie en gemeenten mogen vanaf woensdag 3 avonden op rij oppervlaktewater gebruiken om kwetsbare gewassen te beregenen en fabrieken te laten draaien. Sinds 5 augustus was het iedereen verboden het oppervlaktewater te gebruiken vanwege de droogte. Nu is er weer ruimte, zegt het waterschap, door sluizen die zijn gesloten en buffers die zijn opgebouwd. De politie heeft een automobilist aangehouden voor het dodelijke ongeluk van afgelopen vrijdag op de A59. In de staart van een file, veroorzaakt door protesterende boeren met tractoren, werd een echtpaar van begin 70 uit Os doodgereden door een SUV. De bestuurder, een vrouw van 34 uit Nistelrode, is aangehouden en na verhoor vrijgelaten. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2. De hockeyvrouwen hebben het wel moeilijk gehad, zegt commentator Philip Koken.
3: Dat komt niet zo vaak voor bij de Nederlandse hockeyvrouwen. Die domineren in het wereldhockey. Maar ze hebben het uiteindelijk toch gered. Ze hebben veerkracht getoond. En ze hebben met 4-2 gewonnen. Over 2 dagen wacht Japan. Dat is dan de laatste poolwedstrijd. En daarna, ja, dan krijgt Nederland te maken met wat sterkere tegenstanders.
2: Het weer, vanavond helder en droog, maar in de loop van de nacht regen. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel vallen. 'S Middags nog een enkele bui, het wordt dan rond de 21 graden. De dagen daarna weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
4: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
5: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.

0: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
1: Goedemorgen. Iedere werkdag vanaf 7 uur sta je op met de Oogochtendshow. Voor het laatste nieuws.
2: 25-jarige Romano Hummel uit Hoogkerk heeft zich geplaatst.
1: Blijft het droog? Johan Kampijs houdt dat voor je in de gaten.
3: De temperatuur die loopt op naar 28 of 29.
1: Wij worden wakker met jou onder de douche.
4: Doorbijten tot 2 september. Maar het is duidelijk dat er tot die tijd wel degelijk veel werk.
1: Bij het ontbijt. En blijven ook onderweg bij je. Dus iedere dag om 7 uur is de Oogochtendshow er voor jou. Tot morgen vroeg.
5: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
6: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij Pro hebben volgens Pro niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. Pro wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Ja 21 had eerder een gesprek met premier Jette en de vicepremiers Jesselgus en Van der Brink. Dat was volgens de partij goed en constructief. Later deze week volgen ChristenUnie, SGP, 50PLUS en Volt. Het minderheidskabinet is voor steun bij de begroting afhankelijk van de oppositie. Zo'n 500 mensen die hun huis uit moesten vanwege de natuurbrand in de Ardennen mogen weer terug. Het gaat om inwoners van het dorp Soerbrood aan de zuidkant van de Hoge Venen, zegt deze verslaggever van Ter Zake.
7: Dus dat wil ook zeggen dat die brand in dat gebied, het zuidelijke gebied, toch wel onder controle lijkt of toch in elk geval stabiel is. Want minister van Binnenlandse Zaken Contin wil het woord onder controle voorlopig nog niet gebruiken.
6: De natuurbrand heeft al 3000 hectare veengebied verwoest. Inwoners die aan de oostkant wonen en ook geëvacueerden in Duitsland weten nog niet wanneer ze weer terug naar huis mogen. In het Westland mogen tuinders, de industrie en gemeenten deze week korte tijd oppervlaktewater gebruiken. Sinds 5 augustus was dat verboden vanwege de droogte. Het waterschap zegt dat er inmiddels weer voldoende water in de buffers zit om 3 avonden kwetsbare gewassen te besproeien of apparaten te koelen. In Delft is vanmiddag een auto bijna uit een parkeergarage gevallen. De bestuurder was onwel geworden en ramde op de eerste verdieping de buitenwand van de garage in Delft-Zuid. Daarin ontstond een groot gat, waardoor de neus van de auto en 1 voorwiel naar buiten staken. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. Het weer, in de loop van de nacht regen, minima tussen 11 graden in het oosten tot 16 in het zuidwesten. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel regen vallen. 'S Middags nog een enkele bui en zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Deze week bij visspecialist Paschel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Paschel. Winkelcentrum Paddepoel. Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.

waar ik om wenste. Voordat de put droog kon te staan. Dan was het lang zullen ze leven, familie waar ik veel van hou.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Eerder sprak JA21 met het kabinet en dat gesprek was volgens die partij goed en constructief. In het Westland mogen tuinders, de industrie en gemeenten deze week korte tijd oppervlaktewater gebruiken. Sinds 5 augustus was dat verboden vanwege de droogte. Het waterschap zegt dat er inmiddels weer voldoende water in de buffers zit om 3 avonden kwetsbare gewassen te besproeien of apparaten te koelen. De politie heeft een automobilist aangehouden voor het dodelijke ongeluk van afgelopen vrijdag op de A59. In de staart van een file, veroorzaakt door protesterende boeren met trekkers, werd een echtpaar van begin 70 uit Os doodgereden door een SUV. De bestuurder, een vrouw van 34 uit Nistelrode, is aangehouden en na verhoor vrijgelaten. In de Ardennen mogen de 500 inwoners van het dorpje Surbrot weer naar huis. Ze waren geëvacueerd vanwege de grote natuurbrand in de Hoge Venen. De brand begon vrijdag en is nog niet onder controle, maar het dorpje is weer veilig. Een ander dorpje blijft ontruimd. En de Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2... en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. De Nederlandse hockeyvrouwen zijn op het WK in Nederland en België titelverdediger. Het weer helder en droog, maar in de loop van de nacht regen. Minima tussen 11 graden in het oosten tot 16 in het zuidwesten. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel regen vallen. 'S Middags nog een enkele bui, het wordt rond de 21 graden. De dagen daarna weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Ja, 21 had eerder een gesprek met premier Jetten en de vicepremiers Yeşilgöz en Van den Brink. Dat was volgens de partij goed en constructief. Later deze week volgen ChristenUnie, SGP, 50PLUS en Volt. Het minderheidskabinet is voor steun bij de begroting afhankelijk van de oppositie. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir heeft opgeroepen om iedere dag in Gaza 30 tot 40 Palestijnen te vermoorden. In een podcast van een man die 2 jaar door Hamas werd gegijzeld, zei Ben-Gvir dat heel Gaza van Israël is en dat Palestijnen niet eens mensen zijn. De omstreden minister is in veel landen niet welkom vanwege het voortdurend aanwakkeren van het geweld tegen Palestijnen. De meeste mensen die werden geëvacueerd bij de grote natuurbrand in de Ardennen mogen weer terug naar huis. Het gaat volgens lokale autoriteiten om de 500 inwoners van Soerbrood. Zij werden zaterdag geëvacueerd, maar volgens de hulpdienst is het nu weer veilig om terug te gaan. De natuurbrand in de Hoge Venen begon vrijdag en is nog niet onder controle. 100 inwoners van de gemeente Buitkenbach mogen nog niet terug naar huis. In Westland mogen tuinders, de industrie en gemeenten deze week korte tijd oppervlaktewater gebruiken. Sinds 5 augustus was dat verboden vanwege de droogte. Het waterschap zegt dat er inmiddels weer voldoende water in de buffer zit om 3 avonden kwetsbare gewassen te besproeien of apparaten te koelen. Dan het weer. Het is droog en helder. Later vannacht bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden veel regen. Ook 's middags kan er nog een bui vallen. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo. Gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil het alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Eerder sprak JA21 met het kabinet. En dat gesprek was volgens die partij goed en constructief. De meeste mensen die werden geëvacueerd bij de grote natuurbrand in de Ardennen mogen weer terug naar huis. Het gaat volgens lokale autoriteiten om de 500 inwoners van Soerbrood. Ze werden zaterdag geëvacueerd, maar volgens de hulpdienst is het nu weer veilig om terug te gaan. De natuurbrand in de Hoge Venen begon vrijdag en is nog niet onder controle. 100 inwoners van de gemeente Buitkenbach mogen nog niet terug naar huis. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. De Nederlandse hockeyvrouwen zijn op het WK in Nederland en België titelverdediger. Dan het weer, het is droog en vrij helder. Later vannacht bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden van het land veel regen. Ook 's middags kan er nog een bui vallen. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.